0: Het is 1 voor 6. Hele goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, een huis kopen, dat kost almaar meer geld.
1: Ja, gemiddeld betaal je iets meer dan 400.000 euro. Een stijging met 3,5% als je dat vergelijkt met vorig jaar. Een appartement draait rond de 300.000 euro. Bijna 2% meer dan in 2025, lezen we in de vastgoedbarometer van de notarissen. Stijgende prijzen vallen op, want vastgoedkantoren verkopen net minder huizen en appartementen in Vlaanderen. Maar eigenlijk geen verrassing, want je betaalt almaar meer voor een woonlening. De rente staat op zijn hoogste pijl in 15 jaar. Bevoegd Vlaams minister Joël Demeer wil de onderwijsadministratie grondig hervormen tegen januari 2028. Nu regelen 3 aparte diensten de werking van scholen en leerkrachten, zowel in het hogere als volwassenenonderwijs. Demeer noemt die opsplitsing achterhaald en niet efficiënt. De diensten gebruiken ook elk apart verschillende computersystemen voor personeel, boekhouding en IT. En dat is dubbel werk voor de 1200 ambtenaren die er een job hebben. Ook een deel van de expertise gaat daardoor verloren, zegt Demeer. En Frankrijk heeft in de buurt van het bekende eiland La Réunion een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de zogenaamde Russische schaduwvloot. Dat bevestigt de Franse president Macron. Het gaat om een typisch schip dat Rusland gebruikt om internationale sancties te omzeilen. Het voer onder valse vlag en smokkelde brandstof.
0: En ondertussen is ook James Cook erbij. Goedemorgen, James.
2: Goedemorgen.
0: Eigenlijk zou jij nieuwslezer kunnen worden, want je wist het allemaal al.
3: Ja, ik had je net gezegd dat ik dus de kranten lees in bed als ik opsta, inderdaad. En ik was blij dat ik bijna alles wist. Dus kijk, ik was hier heel gelukkig. Zeg, boys, mag ik iets zeggen?
0: Ja, je mag altijd zeggen wat je wilt.
3: Ja, wel ja, dat valt mij op dat jullie zo geen dingsklasje onder begint. Jullie zetten hier hup in een hoofdtelefoon op en gaan dan zegt, allee, here we go.
0: Maar het komt eraan. Wacht, we moeten eerst nog het weer doen. Wacht, hè.
4: Nostalgie weer.
0: Maar wat wordt het van weer vandaag?
1: Zwaar bewolkt met lichte regen of buien. Deze namiddag droger met opklaring. Het is wel zacht. 22 graden. Misschien een korte broek aandoen vandaag? Nee. Morgen klaart het eerst op. Daarna schijnt geregeld de zon. Maar ook wat stapelwolken en tot 19 graden. Donderdag blijft het zonnig bij opnieuw die 19 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: En dan zullen we nu de show een keer plechtig openen zijn.
4: Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok, met Sander van den Hende en James Cook.
0: Het zal wel zijn, we gaan eraan beginnen. James Cook, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oké, dit was dan de officiële opening. Dit maar nee, ik bedoel dat niet, Sander. Ik bedoel, ik zeg het, Gert en ik, Voigt, we geven elkaar altijd een kusje voordat we opgaan.
0: Ah.
3: Maar er is zo, hebben jullie zo niks van dingetje van een high five of zo'n een woordje dat niemand kent?
0: Ja, meestal is dat een tongzoen, maar omdat jij er nu bij bent, hebben we dat ons even ingehouden.
3: Sander, ik ga nog een keer spoelen en we gaan eraan beginnen.
0: Inner Circle en Duran Duran, we hebben 8 minuten om te muilen. Dat gaat goed worden.
5: You got me.

0: Voilà, de eerste koffie die is aan het pruttelen. Jouw ontbijt staat misschien wel klaar. Boterhammetje met choco of wat pindakaas. Op de radio word je wakker met mezelf en met iemand anders erbij.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Alleen ja, eigenlijk James Cook, want Veronique is er vandaag niet.
0: Goedemorgen James Cook.
3: Goedemorgen, ja, een beetje minder mooi, hè. Want ja, jij staat hier nog wel elke ochtend op met zo'n prachtige verschijning naast u. En dan zit er hier in één keer zo'n verlepte homo. Sorry daarvoor, hè.
0: En ook James Cook is erbij. Goedemorgen James Cook.
3: Ja, goedemorgen. Zeg, hey, wat voor vriendelijke, lieve luisteraars hebben jullie.
0: Wel, wij hebben de warmste club van Vlaanderen en die sturen elke ochtend in de nostalgie. App. En James, ze zijn echt allemaal al aanwezig, speciaal
3: maar,
0: voor ons.
3: Natuurlijk, ze heten mijzelf welkom in het clubje, zoals Brigitta Lommers. Dankjewel, Brigitta. Maar ook Kenneth, die is onderweg naar zijn brandweerkazerne van Gent om zijn dagshift aan te vatten. Ik hoop, schat, dat hij geen ganse dag in de kantine mocht zitten en niet van in een paal mocht leiden. Want anders stort er iets in brand. Dat is nooit goed nieuws. En dan ook Dominique Verhelle. Goedemorgen, mannetjes. Geef er een goede lap op. Zeg, merci allemaal voor al die mooie woorden.
0: Als jij ook een berichtje wilt sturen, kan altijd in de Nostalgie-app natuurlijk. Dorian,
4: Dorian, dat is mijn man.
3: Heb je met mijn man doorgebracht?
0: Oh, ik ging vragen, was Dorian al mee wakker vanochtend, James, toen je naar hier kwam?
3: Nee, ja, jawel, jawel. Hij is even met de kleren gaan plassen. En dan heb ik het over een hond. Niet met zijn kleintje. Met de kleren gaan plassen, want dat is nog een puppy.
0: Ja.
3: Dus ja, dan heeft hij zoiets van, ik ga nu al even gaan plassen.
0: Ja.
3: Dan kan ik misschien een beetje langer slapen straks.
0: Wij hebben alles weer een puppy, dus daarin staan we op gelijke voet natuurlijk. Maar mijn puppy blijft nogal s'nachts en jij hebt eigenlijk één tip voor mij.
3: Ja, en kijk, nu gaan we 27 miljoen berichten krijgen. Want het is eigenlijk een slechte tip, denk ik. Maar toch, mij heeft het geholpen. Laat hem of haar, het is een hem of een haar.
0: Het is een haar, Stellatje.
3: Stellatje, laat Stella uit de bench.
0: Ja.
3: Laat Stella leven. Ken je dat nog? Laat die leven. Laat Stella leven. Laat die uit de bench, come on, zeg.
0: Je kan samen met Stella een Facebookgroep beginnen om te betogen natuurlijk. James, het is 6:11. Gaat het lukken om met energie tot 9:00 door te komen?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, maar ik heb mij voorbereid en ik wou niet met lege handen voor jou staan natuurlijk vanochtend. Dus ik heb voor een cadeautje gezorgd om tot 9:00...
3: Oh my god, ja.
0: ...door te komen. Wat komt hier binnen gewandeld?
3: Er komt hier een heel groot pakket. Amai, die smijten hier een palet neer met de monsterbenen op mijn ontbijt. Hè. Maar goed, het is hier prachtig. Het is een sixpack. 4 keer een sixpack, dus 24 blikken van 0,5 liter Witte Monster.
0: Want jij drinkt niks anders 's ochtends dan...
3: Witte Monster.
0: En waarom, James, waarom?
3: Ja, ik weet niet. Ik heb dat eerst heel lang gehad met Nalu, die groene. En ik dacht, krijg ik hier geen ene Nalu gratis van die bende? Kan ik even beginnen met Witte Monster.
0: En krijg je dat nu wel gratis?
3: Maar nee, moet ik dat ook niet gratis hebben? Nee, ik vind dat gewoon een keer lekker. En tijdens mijn sixpack-avontuur heeft mijn coach dit aangeraden. Dus ja.
0: Fantastisch. Je hebt er, denk ik, 24. Gaat dat lukken om toe te komen?
3: 24, dat is tot 7:00. Hè. Ja.
0: Ondertussen Diana Ross en Upside Down. Fijn dat je erbij bent in de leukste club van Vlaanderen. En zometeen gaan we draaien aan een kauwgomballenbak die hier naast ons staat, James.
3: Oh.

0: Ja, Stella moet uit de bench volgens James Cook. En bij Tom uit Belzele slaapt King, dat is ook zijn hondje, mee in bed. Ja. Bij jou slapen ze ook in bed, hè?
1: Ja, allee, aan mijn voeten zo, hè. Aan mijn voeten, maar we hebben een heel breed bed.
0: Ja.
1: Ja, echt, maar gigantisch breed.
0: Als je veel geld hebt, kan je een breed bed kopen. Dat, ja, dat snap ik wel.
1: Dat heeft niets met mijn geld, gewoon een breed bed. Elke ochtend moet ik zeggen, goedemorgen liefje! Liefje, ga opstaan, hè!
0: Fantastisch, toch? James, elke ochtend hebben wij een vast ritueel hier.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
0: En dat is ons fantastisch item, zeg, wat ik nog wou vragen. In de vorm van een kauwgomballenbak die voor jou staat, die staat gevuld met levensvragen. Die wij daarin gestoken hebben, die ook ingestuurd zijn door de luisteraars. En elke ochtend beantwoorden die. James, ben je klaar om de rol van de immer ravissante Veronique de Kok op jou te nemen?
1: Ik doe het.
0: En om te draaien.
1: Mag ik?
0: Jij mag draaien, ja.
1: Gaan we aftellen?
0: 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar!
1: Ja, zo maar aftellen al.
0: Ja, ik denk dat er een is doorgevallen.
1: Ah ja, oké.
0: Okay.
1: Oh, sorry. Oh, ik heb te veel gedraaid. Ik heb 3 ballen in mijn hand.
0: Doe er eentje open.
1: Ik ga er één uitkiezen. Voilà. Oké.
0: Okay. Dus elke ochtend beantwoorden wij die levensvraag.
1: Ja.
0: Is er al een oefening in fijne motoriek?
1: Voilà.
0: Er zit iets in.
1: Ja, een papierenke. Amai, zeg. Maar goed dat ik mijn brilletje mee heb. Zeg. Yo. Weet jij van buiten hoeveel geld er op je zichtrekening staat?
0: Ja, dat is een belangrijke vraag. Denk er even over na, James. We gaan die zo meteen beantwoorden.
1: Is het moeilijk, ja of nee? Is
0: eigenlijk... Dat is waar, eigenlijk wel. Hoe zit dat bij jou? Laat het even weten in de Nostalgie-app. Weet jij exact altijd hoeveel er op jouw zichtrekening staat? Ja of nee? We gaan dat zo meteen te weten komen van James Cook na Justin Bieber en Sniff in the Tears.
2: Tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
3: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Tijd om het binnen gezellig te maken.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
8: Hallo, ik ben Roger van Damme. Elke ochtend 3 uur op 180 graden. Dat is het perfecte recept voor de warmste ochtendshow. Sta op met Veronique en Sander.

0: alle duidelijkheid, ik kreeg geen beroerte, James. Ik was even aan het genieten van de muziek.
1: Ja, ja, maar je ziet er dan heel gek uit. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat mag, jij mag dat zeggen, ja. Ik kan er echt van genieten, van die gitaarsolo, Sniff in the Tears, Driver's Seat. Zo meteen Technotronic met Pump Up the Confiture of Pump Up the Jam. Je mag nog zelf kiezen.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
0: Maar eerst moeten we het hebben over de vraag, James, die je uit de chique ballenbak hebt gedraaid.
1: Zijnde, weet jij per toeval hoeveel er precies op je zichtrekening staat? Pas op, daar komen we antwoorden binnen, Sander.
0: Er zijn wel berichtjes, hè?
1: Ja, maar niemand zegt eigenlijk hoeveel er op de zichtrekening staat. Dat valt wel op, hè?
0: Ja.
1: Het is gewoon een antwoord op onze vraag. Zoals Natasja uit Temse. Goedemorgen, Sander en James. Ik weet toevallig exact wat er op mijn rekening staat. Omdat ik gisteravond nog een rekening heb moeten betalen. Anders weet ik het ongeveer wel altijd, maar niet zo exact. Of Wim uit Brecht. Ja, ik weet dat. Ik weet toch in elk geval dat er niks op staat. Of uit een bossie. Het Heusden, ja, toch op 10 euro nauwkeurig. Velen, weet jij het eigenlijk uit je hoofd?
0: Ja, ik denk dat ik het weet. Moet ik eens kijken of dat erop staat?
1: Ja, ga je dat delen met ons?
0: Ja, ik wil ook dat delen, dat is geen enkel probleem.
1: Allee, oh, dat vind ik leuk, Sander van Nostalgie. Wordt hier goed betaald of niet?
0: Er staat nog op, ik heb wat facturen moeten betalen.
1: Ja, zeg het maar.
0: Er staat nu nog...
1: Ja?
0: 353 euro op de zichtrekening.
1: Goh, die los in het zakje zetten. Bij Nostalgie, dat weet je toch? Hè?
0: Maar ik zet...
1: We zijn nog niet in de helft van de maand. Hè?
0: Als mijn loon betaald wordt, ik zet heel veel opzij op mijn spaarrekening. Ah, ja, en ik spet dan bij doorheen de maand.
1: Mag ik je weten hoeveel er op je spaarrekening staat?
0: Op mijn spaarrekening?
1: Maar Lissander, je moet dat niet allemaal delen. Alsjeblieft.
0: Ja, maar dan moet ik mijn gsm plat houden.
1: Ik heb zo'n goede vriend met een hond die dat ook heeft.
0: Ja. Hoe zit het bij jou, James? Weet jij dat altijd exact wat er op je zichtrekening staat?
1: Wel, ik check dat toch wel meermaals per dag. Ja, toch wel. Je wilt toch nooit het moment hebben aan de kassa dat zo tut-tut-tut gaat. En dat zou wel een keer kunnen, want ik heb het u daarnet getoond. Ik ga ook in de min, hè. We gaan niet zeggen in hoeveel ik in de min sta, Sander, want het is echt verschrikkelijk.
0: Dus ik moet hier zeggen hoeveel dat er op mijn rekening staat?
1: Maar bij mij is het een min-verhaal. Je hebt nog een positief verhaal.
0: Maar hoe komt dat jij in de min? Is dat omdat jij schuldig? Heb jij gokschulden of zo? Of?
1: Nee. Dat is natuurlijk omdat we ook investeren met ons bedrijfje. Dus ja, dat is het ook, hè. Dat is het gewoon, hè. Dan gaan we een keer dat doen en dan een herstellingsknie hier, een herstellingsknie daar. En dat doen wij wel. Dus ja, waardoor dat er af en toe wel een keer los in de min gegaan wordt. Maar dat zijn geen rampen. Ik had me daar eigenlijk weinig druk om.
0: En heb je dan al gehad dat je in de lijst staat en je wilt betalen?
1: Ja.
0: En dat is, meneer, doe maar met de kaart. En dat zegt dan zo saldo ontoereikend.
1: En dan zeg ik, het zal aan de magneetstrip liggen. En dan pak ik vlug een andere kaart. Want vandaag de dag hebben die bankkaarten ook geen magneetstrip meer. Dan zie ik die zo kijken van, nog een magneetstrip. En dan denk ik, ja, maar ik ga even een ander kaartje proberen. Nou, en dan proberen we een ander kaartje.
0: Als je James Cook ziet lopen, geef hem even 2 euro, want die man staat waarschijnlijk in de min.
1: Ik kan wel ook iets zeggen, alles gaat goed, de zaken gaan goed. Ik ben super gelukkig en ik mag zeker niet klagen.
0: Knipper met je ogen, James, als je hulp nodig hebt.
1: Gebeurt.
0: Ondertussen Technotronic en Pump of the Jam. Goedemorgen.
3: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor.

0: Frederik uit Berlare die laat weten dat ze luistert vanuit Thessaloniki, mannetjes. Ja, soms is het toch leven niet eerlijk, hè. Wij zitten hier in een soort grijs België met de donkere lucht nog buiten. En Frederik die luistert vanuit Thessaloniki.
1: Allee, dan stelde ik erop om 5 uur voor je mee te komen presenteren. Dan breekt hij hier heel in een bot af. Ik zet de kikker toch ook mooi te stralen naast jou.
0: Dus jij bent het zonnetje in huis.
1: Dankjewel.
0: Dat is waar. Geef ik ook. Oh, prachtig. Ik krijg het al warm. We hebben ondertussen ook de ja-nee-bordjes die zijn aangerukt uit de tafel van Gert. Want zoals je weet, James, gaan we zo meteen door op een ja-nee-vraag uit die tafel. Maar ik heb nog een vraag voor jou. Want het is tegenwoordig de tafel van Gert, tafel van Tine, tafel van Ruben.
1: Ja.
0: Wanneer is de tafel van James?
1: Oei. Dat is niet mijn studio. Ik wil zeggen, ik kijk daar elke dag heel graag naar. Maar iedereen zijn ding. En ik denk, moest ik daar zitten, elke dag rond de actualiteit praten. Kijk, op de boot had ik ook daar op mijn barken, waar ik de meest gekke verhalen uitnodigde. En dat was heel juist gekozen dat ik nogal de bijzondere verhalen deed. En Gert dan meer de serieuzere verhalen behandelde in zijn zetel. Dus ja, het zou gek zijn, denk ik. Ik denk dat de mensen iets van hebben. James en ik begint te praten over een oorlog.
0: Of een begroting.
1: Ja, voilà, dat is zo.
0: Maar is dat ook niet een beetje cliché? Want jij bent super hard mee met het nieuws.
1: Maar zeker, maar hoe moet ik het zeggen? Mijn dingen zitten toch wel eigenlijk echt bij entertainment. Ik vind het leuk.
0: Ik snap het.
1: Ik wil pailletten. ik wil pailletten
0: en
1: ik wil
0: pluimen.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Dus ik ga er nu gaan halen en we gaan het zo binnenkeer in uw popje placeren. Zeg.
0: Er is plek voor van alle pluimen in mijn popje.
1: Maar
0: stel dat Gert nu echt lopend een diarree heeft en zegt: James, wil je me 1 keer vervangen op de tafel?
1: Ah ja, vervangen op de tafel, ja. Dan doe ik dat wel.
0: Dan doe je het wel.
1: Ja, natuurlijk. Als een vriend dat vraagt, dan staat je klaar. En dan zou ik dat wel een keer doen. Maar ik denk dat we een hele juiste club hebben met Tineke en met Gert en met Ruben.
0: We kunnen straks al eens oefenen, want straks gaan we het hebben over een ja-nee-vraag. Lopen de diarree is er alvast niet, maar het gaat wel over samen gaan slapen.
2: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
7: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
8: Dovi Keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
10: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
12: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
13: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
16: Lekker.
15: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
16: Zalig, vertel me meer.
15: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
16: En dat alles op maat van ons budget?
15: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
17: Goedemorgen, Bokkie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stamp met Philip.

0: What I Like About You. Christine uit Brederen zegt, als James de tafel van James doet, wil ik wel eens te gast zijn. Dat wordt zeker een avond met veel lachen en alle miserie in de wereld is dan weg.
1: Ah, kijk, voilà. Wie zegt dat, hè?
0: Christine uit Brederen. Ah. Ze komt ook elk jaar kijken voor, naar jullie show, met jij met Gert in Plopsaland.
1: En wel, Brederen, als jij dan een keer even wilt langskomen in je blote, dan wordt dat zeker een plezierige avond.
0: En godverdikke. En Christine, diezelfde Christine, wat ook weten, Sander, je hebt een mooie vest aan, klassevol, laat ze weten. Ah.
1: We gaan er even eerlijk over zijn, Sander. Ik had het zelf ook al gezegd over uw jasje.
0: Ik vond het zelf ook een modieuze vest. Ja.
1: Je zei vanmorgen, ik ga mijn jasje even uitdoen, maar allee, het is toch mooi, hè?
0: Het is mijn modieuze vestje.
1: Ja, je bent er blij om, hè?
0: Dat draag ik alleen maar als er mooie mensen op bezoek komen, natuurlijk.
1: Ah, oh, wie komt er nog?
0: James Cook, die is hier nog altijd. James, goedemorgen. We gaan het hebben over de tafel van Gert, zoals elke ochtend. Een programma dat jij natuurlijk goed kent.
1: Ja.
0: Aangezien het gemaakt wordt door jouw productiehuis.
1: En de beste presentator. Gert Verhulst.
0: Gert Verhulst, dat is waar. Ik dacht dat je het over Tine Embrechts of Ruben van Gucht
1: ging hebben. Maar nu ging het even over de tafel van Gert, want het gaat over een vraag van gisteren. Hè. Het werd daar een vraagje gesteld en toen was het met Gert aan de tafel. Hè.
0: Ja.
1: De vraag was heel duidelijk. Hè. Moet je als koppel samen gaan slapen? In Blind Getrouwd vindt Elke dat niet nodig, haar man Denzel wel. Ze zeggen, dit is gevaarlijk voor de dynamiek van een relatie. Dat zegt die Denzel dan toch. En de seksuoloog zegt dan, ja, je kunt naast elkaar liggen en relationeel kilometers verwijderd zijn. Amai, dat vind ik in een heftige zin.
0: Dat is bond zonder naam.
1: Dan moet ik even dan voor op pauze zetten. Dan heb ik gewoon van nadenken wat er juist gezegd is op tv. Maar goed, de vraag is heel duidelijk. Vinden jullie het belangrijk om als koppel samen te gaan slapen?
0: 54% wil als koppel gisteravond absoluut samen gaan slapen. Voor 46% hoeft dat niet. Hoe dat bij James en Dorian zit, dat komen we te weten na 7 uur. Maar voor de mensen die gisteren al De Slimste Mensen hebben gekeken, die kunnen misschien al een klein tipje van het sluiertje hebben gezien.
1: Ja, ik zal een klein teaserje meegeven. De noprit.
0: De noprit.
1: Voilà.
0: Wat gebeurt er op de noprit van James en Dorian? Dat kom je na 7 uur te weten. Maar laat het ook even weten in de nostalgie wat jij doet. Ga jij samen slapen als koppel, ja of nee?
1: Ja, spannend, hè?
0: Ik vind het wel heel spannend. Gisteren onder meer zat Kat Luiten en Hannes Heindricks aan de tafel van Gert en die vertelden daar dit over.
2: Het is heel belangrijk, omdat zo die laatste woorden nog even de dag overlopen, nog even verbinding maken.
3: Ik zou vroeger altijd ja geantwoord hebben, maar 4 maanden geleden ben ik vader geworden.
4: Nee, dat zijn verzachte omstandigheden.
0: Voilà. Hannes doet het niet meer, Kat Luiten vindt het wel belangrijk. Maar hoe zit het met jou? Laat het weten in de nostalgie-app. En ondertussen tellen we tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Met Keep On Moving. Goed gedaan, James.
1: Dank je wel.

0: Ga jij samen met je partner slapen, ja of nee? Dat is de Jan-E-vraag uit de tafel van Gert die we gerecycleerd hebben. Laat nog even jouw mening komen in de Nostalgie-app. En we moeten eerlijk zijn, hè, James, want heel veel mensen gaan daar ook niet eerlijk over zijn, denk ik.
1: Ja, maar ja, inderdaad, het is ook nogal een intieme vraag, hè?
0: Ja.
1: Sommige mensen denken ook, ik heb geen partner. Wat dan, Sander? Die mensen worden weer al uitgesloten, hè?
0: Die mogen dat dan laten weten in de Nostalgie-app.
1: Dan is eigenlijk de vraag, stel dat je een partner zou hebben.
0: Voilà.
1: Laat ons even eerlijk zijn, er zijn ook singles in de wereld, hè, mannen.
0: Gelukkig is er James Cook die altijd aan de minderheden van de wereld denkt.
1: Dankjewel.
0: Na 7 uur gaan we op verder en hoor je ook nog Simple Minds met Don't You Forget About Me.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
10: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
11: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
12: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
11: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
13: Oh, dokter, het gaat niet meer.
14: Oei, en hoe lang speelt het al?
13: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
14: Oh, klassiek geval.
13: Is het nog te redden?
14: Nee, tijd voor iets nieuws.
13: En waar vind ik dat?
14: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
13: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
14: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
13: Gratis?
14: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
15: Hallo, ik ben Treitjeshuis aan de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
16: Muurprotec, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be. Muurprotec.
17: Veel mensen denken...
18: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
17: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
19: Keer om.
17: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
18: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
19: Keer om.
17: Oh. Dus, stap af van...
18: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
17: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
16: Elektro of IT met service?
20: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
0: TSE voor 7, goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, een huis kopen kost al maar meer geld.
21: Yes, inderdaad. Gemiddeld betaal je nu iets minder dan 400.000 euro. Toch wel een stijging met 3,5% als je dat vergelijkt met vorig jaar. Een appartement draait rond de 300.000, bijna 2% meer dan in 2025. De stijgende prijzen vallen op, want vastgoedkantoren verkopen net minder huizen en appartementen in Vlaanderen. Dat is eigenlijk geen verrassing, want je betaalt maandelijks al maar meer voor een woonlening. Soms tot bijna 9% in vergelijking met de afgelopen jaren. De rente staat dan ook op zijn hoogste peiling 15 jaar. Bevoegd Vlaams minister Joël Demir die wil de onderwijsadministratie grondig hervormen tegen januari 2028. Nu regelen 3 aparte diensten de werking van scholen, leerkrachten, zowel in het hoger als het volwassenenonderwijs. Demir noemt die opsplitsing achterhaald en niet efficiënt. Diensten gebruiken ook elk apart verschillende computersystemen voor hun personeel, boekhouding en IT. Dat is dubbel werk voor de 1200 ambtenaren die hun job hebben. Ook een deel van de expertise gaat daardoor verloren, zegt de minister. Opnieuw een moeilijke ochtendspits. Er staat nu al 120 kilometer file, onder meer op de E313 naar Antwerpen. Daar verlies je meer dan een uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En door een ongeval op de E40 naar Gent verlies je een klein uurtje tussen Oostkamp en Aalters. En last minute een vakantie boeken. Dat is stilaan passé voor boomers. Mensen wachten niet meer op die superdeal en goedkopere vliegreizen naar de zon. Vakantiegangers willen vooral een first minute. En daar spelen tour operators handig op in met de eerste zomeraanbiedingen voor volgende vakantie. Jarenlang barstte de stormloop in januari los. Nu beginnen mensen al in oktober, november te boeken, zeggen de reisorganisatoren. Mensen wachten niet meer, zeker wanneer de Black Friday-periode aanbreekt. Dan beginnen vakantiegangers volop te boeken voor de volgende zomer.
0: Doe jij dat, James? Goed op voorhand boeken?
1: Ja, hoor. Zeker en vast. En zeker als je zo ergens een huisje hebt gehuurd en dan je denkt, oké, hier wil ik volgend jaar terugzitten. Dan sturen we dan al zo'n mailje van, hey, mogen we dezelfde periode?
0: Is het echt waar?
1: Ja, dat moet ook. Hè. Dat moet ook als je ergens werkt met veel volk samen, dan moet je ook je vakantie vooraf inplannen, zodat niet iedereen tegelijkertijd op reis gaat natuurlijk.
0: Ah, ik hou echt van zo'n last minutes. Maar
1: Ja, maar dat gaat niet. Als je met een team samenwerkt, gaat dat niet. Teamwork makes the dream work, Sander.
0: Dat is waar. Allee, ik zal mijn verlof inpakken, Bart. Ga je dan mee met mij op vakantie? Gaan we dan samen? Of?
21: Als jij betaalt, ja.
0: Oh.
4: Nostalgie weer.
0: Ik heb al verteld dat er op mijn zichtrekening staat, dat was geen verder niet meer. Dus.
1: Dat wordt een centerpark, met die twee.
21: Het is zware bewolkt met lichte regen of buien deze namiddag, droger met opklaringen. Het is wel zacht, 22 graden vandaag. Morgen klaart het eerst op, daarna schijnt geregeld de zon. Ook wel wat stapelwolken tot 19 graden. Morgen donderdag blijft het dan opnieuw zonnig bij 19 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Maar daar moest je even over denken.
21: Er is een dodelijke schietpartij in Elsen. Ik ga dat straks vertellen.
0: Oeh, dat is dat hoor je zo meteen.
1: Bedankt voor het fijne nieuws. Ja, maar ik ken naar uit. Amai, een dodelijke schietpartij.
0: Ja, dat hoor je allemaal op half
1: 8. Nee, ik wil al een stukje knopen. Wat je
21: er is blijkbaar een politieagent overleden bij een incident in Jetten.
0: Verschrikkelijk. Ja, inderdaad, dat is echt verschrikkelijk.
4: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
6: Ik dacht aan Ann Wouters
22: en Niels Albers.
4: Ja. Herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
23: Wij zijn
4: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, met Sander van den Hende en James Cook.
0: Het stemdremmen van Veronique de Kok is niet veranderd. Het is James Cook die je hoort op de radio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen iedereen. Precies, een anonieme getuige in een andere documentaire.
1: Oh nee, dat heb

0: goed nummer, hè, Sander?
1: Fantastisch, toch? Simple Minds en Don't You Forget About Me. Voor eeuwig verbonden aan de Breakfast Club. En nu ook aan de prachtige zangstonden van James Cook.
0: Kan ik een keer horen?
1: Ja, doe maar.
0: Dat nog een beetje luider, dank u.
1: Doe maar.
0: La la la, la la la la. Alsjeblieft.
1: Prachtig, jongens.
2: Ja, eigenlijk James Cook, want Veronique is er vandaag niet.
1: Je merkt het, geen Veronique de Kok vandaag. Ze zit in Parijs te genieten van baguettes.
0: Ja, te genieten. Laat ons even eerlijk zijn. Ik heb net gezegd, 3 uur geleden heeft u Purecht pas gelezen.
1: Ja.
0: Te genieten van iedere grote magnum flessen champagne. Hè.
1: Dat denken we ook.
0: Ja, zeker.
1: We denken niet dat James Cook, dat Veronique de Kok op dit moment al wakker is, maar James Cook is wel al wakker.
0: Ja.
1: Ik vind het al heel plezant, James, onze ochtend samen.
0: Vind je het waar? Vind je het leuk?
1: Ja, vind jij het wel leuk?
0: Ja, ik vind het zeker leuk. Ik vind het heel gezellig. En ik vind het ook leuk, maar ik meen dat echt, dat je voelt dat er mensen luisteren. Niks is zo moddig dat in één keer merkt dat berichtenklavierke dat leeg blijft. Want dan is het van, is er eigenlijk al iemand wakker? Maar er zijn zoveel mensen die berichtjes sturen. Zeker op onze laatste vraag, Sander.
1: Ja, ik wil eerst nog iemand, voordat we naar die vraag gaan. Dominique is ook al wakker. Dominique Bayoué, die stuurt goedemorgen de groetjes aan James van de Mannen van het Terras.
0: Ah, de Dominique. Ja. Dat is van Bayou en Zonen. Hè. Dat zijn de mannen die mijn terras aan het leggen zijn.
1: Heb ik geen 10% korting op dat terras?
0: Nee, I wish. Nee, hij vraagt, ik zie het hier staan. Hij vraagt inderdaad, wie gaat er nu ons koffietje komen brengen? En wel, Dominique, als je even goed tegen de ruit klopt, mijn man is thuis. Dus die komt wel naar buiten met een paar cafés.
1: En dan is er ook nog Bart uit Hasselt, die wil via nostalgie een lieve man zoeken, want hij slaapt alleen, laat hij weten.
0: Maar ik heb zo'n klein voorgevoel dat u een compagnie aan de overkant... Ja, Jari, maar zeg je niet voor de mannen? Nee, zeg je niet voor de mannen. Ik had een gay daar, die was al helemaal tilt geslaan. Ik dacht, ja, bon, we hebben hier misschien een partij.
1: Jij dacht, we kunnen hier al een match beginnen.
0: Ah, maar ja, maar nee, kijk, hij dukt ook helemaal weg nu. Hè. We zoeken een man voor Bart.
1: Ja, we zoeken een man voor Bart om samen te gaan slapen. Want dat was de Janee-vraag die we deze ochtend...
0: Dat is
1: ochtend...
0: wel al intens, hè?
1: Dat is
0: om
1: waar.
0: Samen te gaan slapen.
1: De Janee-vraag die we gisteren uit de tafel van Gert gehengeld hebben, was, vind jij het belangrijk om als koppel samen te gaan slapen? Wij hebben hier zelf bordjes... James, vind jij dat belangrijk? Ja of nee? Jij vindt totaal dat niet belangrijk?
0: Nee, jij wel.
1: Ik vind dat wel belangrijk, ja.
0: Ja, maar nee. Allee, sorry, dat gaat soms ook echt niet.
1: Vertel.
0: Iedereen zijn dag ziet er anders uit. Als je moe zit, moet je gaan slapen. En als het nog niet lukt, dan blijf je nog even naar tv kijken. Simple as that. Maar ik zeg niet, je moet apart gaan slapen. Ik zeg gewoon, wie dat er moe is, gaat gaan slapen. Maar ik vind wel, wat ik wel iets vind, is... Allee, samen eten, dat vind ik totaal anders.
1: Ja, dat moet wel, hè.
0: Ja, dat gaan we samen doen. En daar vertel ik me in een dag. En daar gaan we het hebben over de dag erop. Maar je gaat toch niet, juist wanneer je wil gaan slapen, nog een halve parallel beginnen tegen elkaar.
1: Nee, dat snap ik helemaal. Wij gaan samen slapen, maar bijvoorbeeld wel als je al moe bent en je valt in slaap in de zetel, gezellig, dan kan je wat kijken. Maar als die ene dan gaat slapen, maakt die ander wel wakker en gaan we samen naar de slaapkamer.
0: Dat vind ik heel ingewikkeld.
1: Ja?
0: Ja, en pas op, uw madame, wat doet zij dan van job?
1: Zij is producer in een reclamebureau.
0: Ja, maar om laat moest zij wakker worden?
1: 6:30.
0: En jij?
1: 5:00.
0: Allee, dus zeker op het kei vroeg in haar nest, speciaal voor u?
1: Nee, die slaapt vroeger dan ik. Die zou om 9:00 naar bed kruipen als dat zou kunnen.
0: Mag ik zeggen dat er misschien... Gewoon een eerlijke vraag. Je mag je bordje terugpakken, Sander. Hebben jullie een interessant leven?
1: Mannekes toch. Heerlijk is dat toch. Je hebt gisteren trouwens verteld in Slimste Mens, daar is best wat commentaar op gekomen, dat je soms wacht op de oprit totdat je ziet dat lichtje uit is van Dorian, dat hij al is gaan slapen.
0: Dan, kijk, ik wil het daar even over hebben. Als het even kan. Hè. Luistert, ik heb daar kei veel berichten op gehad. Inderdaad, ik heb verteld, ik kom soms eens thuis en dat ik dan even wacht, omdat ik dan weet, als ik nu nog even wacht, dan is Dorian een keer gaan slapen en dan kan ik even op mijn gemakje thuiskomen. Soms heb ik al heel veel prikkels gehad gedurende een dag en denk ik, ik kan even thuiskomen en niks hebben. Snap je? Zo niks voelen. En ja, dan wacht ik soms een keer op de oprit. Doe ik nog een paar telefoontjes of zit ik nog even te scrollen. En dan zie ik de lichtjes uitgaan. Heb daar eentje, heb boven eentje, heb in de slaapkamer eentje. En dan weet ik, door Janneke, heeft maar 2 minuten nodig voor in slaap te vallen.
1: Dus nu kan ik rustig naar binnen.
0: Voilà. En dat gebeurt wel eens. Ik heb dat toegegeven gisteren. Ik dacht, ja, nu heb ik iets geopend. Maar manneke, hoeveel mensen in Vlaanderen dan dat doen, even wachten tot wij ons het doorhebben of zien of voelen of weten dat hun partner gaan slapen is. Het zijn er ook veel over, maar ze durven het gewoon allemaal niet zeggen.
1: Ik zou ze geen eten willen geven, zegt mijn moeder altijd. Het gaat dus over samen gaan slapen. James doet het niet altijd. Malaika uit Sint-Gilles-Waas, goedemorgen.
3: Goedemorgen, James en Sander.
1: Hoe zit dat bij jou, Malaika? Hoe pak jij dat aan met jouw partner?
3: Wel, wij staan ook op andere uren op. Ik sta altijd veel vroeger op. Bij gevolg ga ik dus ook altijd vroeger slapen. En mijn man die ontprikkelt graag nog even door te gamen. Maar wij gaan wel altijd samen naar boven. Dus ik ga eerst slapen. En dan komt hij mee en dan sluiten wij daar de dag nog even af.
0: Ah ja, zo.
1: En dan is hem terug weg om te gaan gamen.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, wat speelt hij? Is dat dan zo... Oh, you're dead. Nee, oké, okay, oké.
1: Okay. Wat speelt hij? Wat speelt hij dan?
3: RuneScape.
1: RuneScape?
0: Wie dat? Ja.
1: Oké, okay, RuneScape. Dat is een online spelletje op de computer.
0: En wat is dat? Is dat een mijnenveger? Ja,
1: nee, een soort rollenspel dat je in een soort middeleeuwse wereld zit.
0: Een rollenspel? Zeg maar eens eerlijk, Malaika. Vind je het niet jammer dat hij dat rollenspel speelt via een schermpje en niet in de slaapkamer?
3: Dat ga ik niet aan
0: uw neus. Maar stel je voor dat hij daar in één keer voor u staat met een schild met een middeleeuws kostuum aan.
1: Maar Laika, misschien moet je eens vragen dat hij zijn zwaard van RuneScape vanavond mee naar de slaapkamer neemt. Komt helemaal
3: goed.
1: Maar Laika, dikke merci voor jouw telefoontje. Welkom in de leukste club van Vlaanderen. En ondertussen heb ik hier voor iedereen die al wakker is, New Kids on the Block met Tonight. Heel erg goedemorgen. Welkom bij Nostalgie.

0: That's the way I like it. Opstaan met James Cook in plaats van met Veronique de Kok. Het smaakt wel naar meer, vind ik, James.
1: Is het echt?
0: Ja, echt waar.
1: Ah, wel, dankjewel. Maar ik mis ons Verotje wel, hoor.
0: Ja, dat is waar. Maar die is ergens aan het genieten van de Parijse cuisine.
1: Ja, maar nee, gewoon. Ik bedoel, als ochtendritueel. Elke ochtend, jullie weten dat, hè. Ik heb zo'n tv in mijn huiskamer. Dan zit ik die tv op.
0: Heb je een tv in je huiskamer? Allee,
1: ja, ik bedoel ook in mijn keuken, bedoel ik. Dan zet ik die erin op en dan zie ik jullie altijd bezig terwijl ik mijn yoghurt aan het boeven ben. En dan denk ik, oh, gezellig.
0: Jouw vaste ochtendritueeltje eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Ook, weet de monster is deel van jouw ochtendritueel?
1: Ja, amai, al jaren en dag. Hè.
0: We hebben jou hier een paletje gegeven. Hoeveel heb je er al op met de monster ondertussen?
1: Nee, ik ben eraf gebleven. Maar ik ga even eerlijk zijn. Oh, dus nu kom ik echt over als een verwende BV. Maar ze staan niet koud. Sorry, maar nee, die witte monster moet echt ijskoud staan. Dus ik ben heel blij met het cadeautje, maar ik zet ze straks even in de frigo.
0: Zometeen, om 19:30 kan je weer raden naar de 3 van Nostalgie. Nog 1 stem zoeken we, het kan jou €5000 opleveren. Als jij het alvast weet, dan stuur dat even, ik weet het, in de app. James, stemmen raden, dat kan je goed, want je bent jurylid in de Masked Singer geweest.
1: Ja, heb je dat ooit al een keer gezien als ik in die jury zit? Ik heb er nog geen 1 keer op gezeten, hè. Nee, echt waar. Je hoort de bekendste stem van Vlaanderen, hoort de Philippe Geubels en ik denk dat de vrouw is. Allee, snap je? Dus nee, ik zit er niet goed in.
0: Voilà. Hopelijk ben jij er beter in en kan je zo meteen die 3 van Nostalgie
1: laten horen, of niet?
0: Ja, zo meteen om 19:30 ga je het nog een keertje horen. Ja. Om 19:30 gaan we een nieuwe kans wagen. En zo meteen gaan we ook naar onze weerman Erwin om te weten wat we uit onze kast moeten halen vandaag.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
5: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
4: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
6: Dat's 24.
7: Zaterdagnacht in de gezinschat.
8: Papa, kom je mij halen van de 5?
9: Oké.
8: En dan kan Noor ook ineens mee.
9: Oké.
8: En Emma?
9: Oké.
8: En Simon?
9: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
7: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
9: Voor mijn step.
7: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
10: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
11: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
15: Ik ben het beu!
16: Oei.
15: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
16: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
15: Ja, en hoe verder liever?
16: Ver genoeg, maar niet te ver.
15: Ah ja, voor de kinderen.
16: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
17: Bessimo!
18: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
19: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Dat is te lang.
18: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
14: Goedemorgen Veronique. Stephanie Plankaert hier en mijn ochtendritueel in de Ardennen is niet compleet zonder te luisteren naar Sta op met

0: Eentje voor de duivenmelkers. Kamer, kamer, kamer, kamer, kamer.
1: Sander, echt, die mopboek van op toilet, die mogen wegsmeten, hè?
0: Ik heb nog veel naar HTND gekeken vroeger.
2: Het weer met Erwin.
0: Erwin Franks, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erwin.
3: Hey, goedemorgen, dag Sander en James.
1: Hey, goedemorgen.
0: Het is toch leuk? Hoe is het om James aan de lijn te hebben, Erwin? Want het is eigenlijk een soort Veronique de Kok met kort haar, eigenlijk, hè?
3: Ah, het is een keer iets anders, hè? Super.
1: Ja, amai. Maar dat is een veilig antwoord, hè?
0: Dat is gelijk zo over iemand zijn nieuw lief zeggen, maar het is een lieve.
1: Ja,
0: het is een
1: lieve. Ja. Of als je naar een toneelstuk zijn kijken, schone kostuums. Ja, dat weet het ook al, hè? Zeg, Erwin, ze zijn mijn terras aan het leggen. Ik weet niet of ik het al hebt gehoord. Daarnet hebben we een berichtje gekregen van een van onze terrasleggers. Van wie gaat nu de koffie komen brengen? Nu James dat bij nostalgie zit. Maar voor mij is het belangrijker. Gaat er kunnen doorgewerkt worden? Want ze kunnen maar terras leggen natuurlijk als het niet regent.
3: Well, ik denk dat het wel gaat meevallen, James. Veel wolken, zeker voor de middag is het wel grijs. En uit die bewolking, oké, kan een beetje lichte regen of motregen vallen. Ja, maar die hoeveelheden zijn beperkt. Daar gaan die mannen het werk niet voor laten, denk ik. En later vanmiddag en vanavond breekt de bewolking open. Komt de zon tevoorschijn, is nog wel kans op een bui. Maar er is ook goed nieuws, want ondanks de vele wolken wordt het een zachte, bijna zelfs een warme dinsdag. We halen vanmiddag 20 graden.
1: Amai.
3: Het is trouwens momenteel al erg zacht. Het warmste plekje momenteel in Vlaanderen is aan zee, Oostende, met nu al om 7 uur van morgen 16,5 graad.
1: Ik dacht dat je heel intieme dingen ging beginnen vertellen, ja. Erwin, van uw warmste plekje. Marco, het is dus in Oostende te doen. Okay,
0: ja,
1: goed.
0: Lekker warm plekje, Erwin. Ja. We gaan daar niet over ingaan. De komende dagen, Erwin, kunnen ze dan het marmeren terras bij James Cook leggen of gaat het regenen de komende dagen?
3: Nee, het gaat niet meer regenen. Het wordt gewoon een warme week voor deze periode van het jaar toch. Hè? Want morgen blijft het zacht, 19 graden. Met dat verschil dat er morgen zeer snel zon zal zijn. Het blijft ook volledig droog. De beste dag van de week wordt donderdag. Alhoewel, gisteren was ook beste pruimen. Donderdag echt genieten. Rustig, droog, zonnig, warm herfstweer. Het kwik loopt op richting 21 graden.
1: Oh, wauw.
3: Ja, dat is echt warm voor deze tijd van het jaar. En ook vrijdag is het nog warm, maar dan neemt de kans in de late middag op een bui wel toe.
0: Dan gaan er veel warme plekjes in Vlaanderen ontstaan. Dankjewel, Erwin.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
5: Van 6 tot 9, sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.
0: Nou James, om jouw muzikaal welkom te heten, heb ik ook een speciaal eentje van Natalia klaargezet.
1: I love Natalia. En ik ben heel blij dat we nu ook weten waar het warmste plekje van Erwin Frank zit.
0: Dat zit ergens, ja.
1: In Oostende, nergens anders.
0: Tussen de navel en de knieën,
1: ik
0: denk ik.
1: Ik wil het niet weten, Sander. Het is tijd aan Natalia.

0: Het is alsof ze hier zelf zit, hè. Don't call me out. Oh. Is de radio, hè? Ik snap het. Als je twijfelt, is het James Cook of is het Natalia? Het zal wel zijn. Ondertussen is het 7:58. Meteen een nieuwe kans om te naderen naar die 3 van nostalgie. Maar eerst is er Bart met de hoofdpunten natuurlijk. En Bart, in Jette stierf afgelopen nacht een politieagent bij een incident.
1: Ja, wat er precies gebeurde, vertelt het parket van Brussel straks op een persconferentie. En er was ook een dodelijk incident in Elsene, iets verderop, waar een man overleed bij een schietpartij. De politie onderzoekt of er een verband is tussen die 2 incidenten. En er gebeurde vanmorgen vroeg een heftig verkeersongeval op de E40 in Aalter. Als je van de zee kwam, 5 auto's botsten er tegen elkaar. Eentje vloog in de gracht, een andere belandde op zijn dak. Hulpdiensten sloten een tijd lang de E40 af. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Op dit moment blijft de rechterrijstrook afgesloten op de E40 in Aalter richting Gent.
0: Hou het maar allemaal veilig op de weg als je nog op de baan moet. En dan is het ondertussen tijd om te raden.
2: De 3 van nostalgie.
0: Want kunnen we vandaag die derde stem ontmaskeren. Die derde stem die jou 5000 euro kan opleveren. Misschien gaat Kenneth uit Hoogstraten dat wel doen. Goedemorgen, Kenneth.
3: Hey, goedemorgen, Sander en James.
4: Goedemorgen, Kenneth. Zeg, Kenneth, misschien zet je tussen nu en 1 minuut 5000 euro rijker. Hoe zou dat zijn?
3: Dat zou heel welkom zijn.
4: Ja, want wat gaan we er dan mee doen, Kenneth? Zeg het maar, je stort het door naar J.
3: Ja, ik ga de belastingen betalen, hè.
4: Ah, ook hier en ook hier en ook hier.
3: Nee, wat zou... Dan misschien nog eens gaan tanken.
4: Ja, dan is top, dat weet ook.
0: Dan is top, dat is waar. Je kan er misschien een nieuw terras mee leggen. James kent nog wel iemand goed. Lieve Kenneth, we gaan nog 1 keer luisteren naar die 3 van nostalgie. Hou je oortjes goed gespitst, want dit zijn ze.
5: Wij zijn
6: nostalgie.
0: Kenneth. Ik heb 3 namen nodig. Wie zijn volgens jou de 3 van nostalgie?
3: Ja, Anne Wouters weet wel. Mijn 2e is Stefanie Plankaert en de 3e Niels Albert.
0: Anne Wouters, Stefanie Plankaert, een moedietje en Niels Albert. Oh, we gaan luisteren naar de jury.
2: Je hebt 2 stemmen juist. Oh.
0: Kenneth. Ai. Dat tanken dat zal voorlopig nog op eigen kosten zijn.
3: Ja, het zal flexijobben worden, denk ik.
0: Ah, wel, als je wil helpen het terras leggen, ik ken nog wel een plekje waar je kan komen helpen. Lieve Kenneth, super. Blijf mee speuren natuurlijk. Straks om 8:30 een nieuwe kans.
2: Herken jij wel de 3 van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Het is frustrerend, hè, dat zoeken naar die stemmen.
4: Maar ik denk dat ik het weet, hè.
0: Ja, dat is James Cook natuurlijk. Dat is die jarenlange ervaring van hem als singer, hè.
4: Nee, want daar bak ik echt niks van. Maar deze keer denk dat ik het weet. En je reageert ook raar wanneer ik de naam zeg. Maar ik ga hem nu niet zeggen, hè.
0: Je mag hem niet zeggen, anders wordt hier gewoon
4: contract. Knip ik in mijn ogen. Heb ik gelijk of niet? 1 keer knippen is ja.
0: Het is tijd voor Bryan Adams.
4: Ja.

0: donderdag in de Avalsdome, deze man, Bryan Adams. Deze zal ook wel passeren. Can't stop this thing, we started. Zometeen naar de zingende tandarts die jouw halleluja komt bezingen. Maar zometeen is het 7:45 en dan is het weer tijd om je kennis ten toon te spreiden.
1: Ja, want dan gaan we weer quizzen met de quiz van je leven. Dat is dus een quiz met vragen gebaseerd op jouw geboortejaar. We gaan een vraagje daaruit stellen. Eentje uit het jaar dat je 10 was en ook nog eentje uit het jaar dat je 20 was. En het kan jou een shopbudget opleveren van 400 euro bij de Fashion Store. Dus als je wil meespelen, stuur gewoon jouw geboortejaar door in de app van Nostalgie.
0: Maar dat is Quizmaster. Het is jou echt op maat. Hoe zeg je dat? Het zit jou als gegoten, de rol van Quizmaster. Toch?
1: Ah, ik hoop het. Ja, we gaan het zo meemaken. Ik mag de vraag stellen?
0: Ja, jij mag de vraag stellen.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat vind ik spannend.
0: Heb je ooit al een quiz gepresenteerd?
1: Wacht, even een keer nadenken. Jazeker? Nee? Maar nee, natuurlijk niet. Het moet ook kloppen, hè, bij het gezicht. Sorry. Als ze mij een quiz laten presenteren, zou dat misschien een beetje gek zijn. Ik weet zelf geen hol.
0: De quizontmaagding van James Cook, dat is voor binnen 5 minuten.
2: Oeh. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Dorso.
7: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
6: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
7: Dat is interessant.
6: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
11: 30 ideeën voor pastaschotels
10: in Libelle Lekker naar
11: de 5 beste beleggingen van het moment
10: in Trends of naar
11: Belgische politiek achter de schermen
10: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
13: Ja.
12: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
13: Ja.
12: Een oorbel erin gejankt.
13: Helemaal in mijn midlife.
12: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
13: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
12: Ja, je moet wel je mond houden.
13: Ja, ik zal het weg.
2: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
14: Hoi Pieploy, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah. Een heel erg goedemorgen. 7:15.
1: De quiz van je leven.
0: Goedemorgen, 7:15. Dus we gaan weer de quiz van je leven spelen. Vandaag met James Cook als quizmaster. De quizontmaagding van James eigenlijk.
2: Oh my god, ik voel het al.
0: Voel je het aan je water?
2: Ja joh, ik voel het helemaal aan mijn water. Maar ik ben er ook klaar voor. Ik hoop dat het me gewoon lukt. En ik hoop ook dat onze volgende kandidaat klaar is. Want die hangt al aan de lijn.
0: Die hangt aan de lijn. Goedemorgen, met wie spelen we?
2: Oei.
0: Goedemorgen. Met wie heb ik aan de lijn? Met wie heb ik de eer?
2: Oh nee.
3: Hij is met Donald.
2: Met Donald? Hallo?
0: En Donald, van waar ben je ergens afkomstig?
3: Oh, afkomstig of wonen? Ik ben afkomstig uit Menen.
2: Oh mijn god, papa! Papa! Ik dacht al, er is toch geen tweede Donald in Vlaanderen? Papa, je gaat in een quiz toch niet spelen? Kom aan, leg toe. Geef de mensen een kans.
3: Ik heb het al gezegd, op 75. Vergeet je meer dan dat op dood. Maar ja.
0: We gaan zo meteen voor één keer niet de quiz van jouw leven spelen, Donald, maar de quiz van het leven van James Cook. Want James, jij krijgt op dit moment...
2: Oh nee!
0: Jij krijgt een blaadje in de handen. En Donald, James heeft voor jou 3 vragen over zijn leven.
2: Over 1984. Papa, ik denk dat hij zelf niet weet hoe oud ik ben.
0: Ah, wel, James gaat 3 vragen stellen. Donald, het is aan jou om die te beantwoorden. Denk je dat het goed gaat lukken, Donald?
3: Ik hoop het, maar...
0: Ja. We gaan zien.
2: Je moet je gsm wel goed vasthouden, want je klinkt een beetje met storing en al.
0: Ja, je mag iets bij een raam of zo gaan staan, Donald, en de gsm goed aan het oor houden. Ondertussen, James, mag jij alvast de eerste vraag stellen?
2: Maar mijn papa, fantastisch. Oké, papatje, vraag 1. We beginnen heel... Het is de allereerste keer dat ik deze vraag lees, papa, dus ik excuseer me nu al. Hè. We beginnen heel simpel in mijn geboortejaar 1984. Toen werden ook Mark Zuckerberg, Scarlett Johansson, Prins Harry en LeBron James geboren. Ik ben dus niet een slecht gezelschap, maar weet jij op welke dag ik ben geboren? Dus wat is mijn verjaardag, papa?
3: De datum weet ik, de dag.
2: De datum is goed.
3: Datum 25e natuurlijk.
2: De 25e wat, hè?
3: 25 oktober.
2: Ja, hoppakee.
0: Er is al 100 euro binnen.
2: Mag ik even zeggen dat ik er al van verschiet? Ik dacht dat mama altijd een berichtje naar hem stuurde van het is vandaag, Donald. Maar nee, dus oké. Papatje, vraag 2. In 1994, want ja, we springen 10 jaar verder, was ik 10 jaar en zag ik op VTM al het 3e seizoen van Familie. Een serie waarin ik later ook nog een gastrol zou spelen. Maar in welke van deze series speelde ik nooit een rol? Dus heb ik geen rol gespeeld, hè, papa? Spoed, Lily en Marleen of Flieke?
0: Wat denk je, Donald?
2: Heb ik nooit in meegespeeld.
3: Lily en Marleen.
2: Ja, dan wist ik dat hij dat ging weten.
0: Hoppakee, 2-2. Dat gaat hier goed, jongens.
2: Amai, wat zeg ik bij 4 op mijn daddy, zeg. Goed bezig. Goed, papa, vraag 3. We springen weer 10 jaar verder. In 2004 was ik 20 en volop mijn dromen aan het najagen op een conservatorium in Brussel, waar ik musical studeerde. Zoveel jaar later ben ik nog altijd zot van de edele musicalkunst. Zo zot dat ik er zelf een programma over maakte, James Musical, waarin ik BV's hun leven op muziek zet. Dat programma won zelfs een internationale prijs. Jij moet aanvullen, papa. Het won een gouden...
3: Roos van Montreux.
2: Een wat, hè?
0: Een gouden wat?
3: Roos van Montreux.
2: Ja, een gouden roos!
0: 3-3!
2: Oh, mannetjes.
0: Prachtig.
2: Papa, fantastisch gedaan, hoor. Je krijgt wel geen 400 euro van de fashion store, want dat zou een beetje raar zijn.
0: Nee, wel, Donald, ik had een idee. Wat als we die nu eens weggeven aan een luisteraar die meeluistert? Wat vind je daar van, Donald? Ben jij een soort barmhartige Samaritaan die 400 euro wil uitdelen?
3: Zou wel zijn.
0: Ah, ja. Fantastisch.
2: Papatje... Ze missen nu, ze bij ons, papa doet normaal onze werf bij ons thuis. En ze missen nu allemaal, hè, want normaal bedient hij de mannen die er aan het werk zijn. Met koffietjes en met koekjes en al, hè, papa. Je gaat dan naar de bakker en al, hè.
3: Onder andere.
2: Ja. Moet ik ze een keer een dikke kus geven van u?
3: Van iedereen.
0: Ja, komt goed. Donald Cook, de papa van James Cook, die scoorde hier fantastische 3-3 in de quiz van zijn leven. Wil jij nu die 400 euro winnen? Stuur dan gewoon even James Cook in de nostalgie-app. En dan gaan we dat verloten eigenlijk.
2: Dan doen we dat gewoon zo. Papa, een dikke toes en goedemorgen. Iedereen bij nostalgie.

0: Queen en I Want to Break Free. Heel veel berichten met de naam James Cook in. En James, jij vroeg ook af, waarom sturen de mensen eigenlijk mijn naam in de nostalgie?
1: Ja, sorry, ik snap het niet goed. En dat is natuurlijk omdat zij die bon van 400 euro van de Fashion Store kunnen winnen. Omdat mijn papa daarnet een fantastisch goede quiz heeft afgelegd.
0: Over jouw leven natuurlijk. Jouw onschuldige hand, die zeer onschuldig is.
1: Ja, wow, daar kun ik nog een uur over praten, over die onschuldige hand.
0: Je hebt er iemand uitgehaald, hè?
1: Ja, ik heb er iemand uitgehaald, ja, dat klopt. En dat is Thibaut. Thibaut uit Bissehem.
0: Thibaut uit Bissehem mag voor 400 euro gaan shoppen bij de Fashion Store.
1: Hoe leuk is dat, hè? Maar we kregen die niet te horen, hè? Thibaut uit Bissehem. Dus je kon niet horen hoe content dat Thibaut ermee is.
0: Ah, wel, maar Thibaut komt uit Bissehem en ik ben bang dat die anders niet verstaanbaar zal zijn voor de luisteraars.
1: Ik denk dat de mensen uit Bissehem niet verstaanbaar zijn.
0: Dat is heel grof van mij natuurlijk. Zo meteen, na 8 uur, James, heb ik nog een kleine muzikale verrassing voor jou.
1: Allee, jong. Ja. Het is toch niet Karen Dame die komt zingen, hè?
0: Nee. Ah. We hebben nu wat meer luisteraars, we willen dat graag ook zo houden. Zo meteen na 8 uur, een verrassing voor James.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Eurodreams Droomcentrale.
4: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
3: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
4: Amai.
3: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Kop
8: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars Actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
15: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
0: Nostalgie. Het is 2:08, heel erg goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint met heftig nieuws.
16: Twee doden bij incidenten in Brussel. Het eerste gebeurde in Jetten. Daar stierf afgelopen nacht een politieagent bij een incident. Dus wat er precies gebeurde, vertelt het parket van Brussel straks op een persconferentie. En er was ook een dodelijk incident in Elsene, waar een man overleed bij een schietpartij. Politie onderzoekt of er een verband is tussen die twee incidenten. Het parket stelde ook twee onderzoeksrechters aan. Een huis kopen kost al maar meer geld. Gemiddeld betalen nu iets minder dan 400.000 euro, maar het is wel een stijging met 3,5% als je dat vergelijkt met vorig jaar. En het appartement draait rond de 300.000 euro, bijna 2% meer dan in 2025, lezen we in de vastgoedbarometer van de notarissen. Stijgende prijzen vallen op, want vastgoedkantoren die verkopen net minder huizen en appartementen in Vlaanderen. Eigenlijk geen verrassing ook, want je betaalt maandelijks al maar meer voor een woonlening, soms tot bijna 9% in vergelijking met de afgelopen jaren. De rente staat dan ook op zijn hoogste peil in 15 jaar. En ik zou maar opletten als je met een elektrische auto rijdt, want die kan je bespioneren. In elektrische wagens zitten al maar vaker straffe computers die zoveel data verzamelen dat het gevaarlijk wordt als die gegevens bijvoorbeeld in verkeerde handen vallen. Zo is technisch mogelijk om microfoons en camera's van op afstand in te schakelen, waardoor mensen met slechte bedoelingen kunnen meeluisteren. Daarom vermijd je best om automatisch je Bluetooth of wifi te verbinden en geef je naam, adres en woonplaats niet in je navigatiesysteem. Wijze tips van de veiligheidsdiensten.
0: Afgeluisterd worden door je eigen auto.
1: Ja, we moeten overal zo opletten. Hè. Oh, we hebben ook zo'n camera laten installeren in ons huis. Hè. En, maar dat gebeurt dat ik soms een keer zo met onze puppy ochtends heel vroeg, zo rond 5 uur, een keer ga gaan plassen. En dan loop ik soms in mijn bloot op mijn oprit en denk ik altijd, nee, hè. Misschien is er een of andere Chinees in China aan het kijken naar mijn camera. Hè. Of zo'n Rus of zo, want die hacken dat allemaal. Hè. Ja. En dan zien die mij naar buiten lopen met mijn puppy en met mijn andere puppy. En dan denk ik, ja, maar ja, willen we dat wel allemaal?
0: Stel je voor dat je in je auto wat plezier hebt met iemand en dat kan allemaal meegevolgd worden.
1: Heb je ooit al plezier gehad in de auto?
0: Ja. Ja. Karaoke of zo doe ik dan in de auto? Of ik speel wat gezelschapsspelletjes?
1: Ah, zo,
0: doe jij iets anders, James, in auto's?
1: Van die pleziertjes bedoel je? Nee, ik durf dat allemaal niet. Zo op openbare plekken. Ik ben daar allemaal...
0: Durf jij dat, Bart, op openbare plekken?
16: Het is ooit de ene keer gebeurd, ja. In een bos ergens in West-Vlaanderen.
1: In een bos? Allo, maar Bart! Is er een bospoeper?
0: Bart de bospoeper! Hey. Bospoeper Bart, wat wordt het van weer vandaag?
16: Zwaar bewolkt met lichte regen of bui. Deze namiddag droger met opklaringen. Het is wel zacht bij 22 graden. Morgen klaart het eerst op. Daarna schijnt geregeld de zon met ook wat stapelwolken en tot 19 graden. Donderdag blijft het zonnig bij opnieuw 19 graden. Vrijdag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking met regen en tot 20 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Dus Bart, onthouden, vandaag kruipen we niet in het bos. Hè? Er is regenopkomst. Hè? Morgen kan je dan weer lekker je ding gaan doen tussen de streken.
7: We zitten met een bospoeper in de familie.
12: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
17: Ik dacht aan Anne Wouters
18: en Niels Albert.
19: Oh,
12: herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
20: Wij zijn Nostalgie.
12: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, met Sander van den Hende en James Cook.
0: Of je nu een bospoeper bent of het gewoon lekker veilig in de... Ja, in de bedstee houdt op deze dinsdagochtend. Iedereen is welkom in onze club, James.
1: Dat zou wel zijn. En ik gun Bart het allemaal, hè. Dus Bartje, laat je maar helemaal gaan in je bos.
0: Ja, het is 7:58 ondertussen, dan is er geen tijd meer toch om het liefdespel te spelen. Je zit in die ochtendrush en zo.
1: Ik denk dat Bart wel een vluggertje kan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kijk, mocht je ook nog een vluggertje van plan zijn, ik heb de ideale soundtrack voor je klaarstaan. Gala en Freed from Desire, dat is een goed tempo, denk ik.
1: Ja. Nee, nee.

0: Sorry, ik kan hier niet stoppen met zingen. Hè.
1: De beste muziek hebben wij toch, James?
0: Echt, ja, ik luister heel graag naar Nostalgie. Ik heb het u al gezegd. Staat op, 's ochtends in mijn keuken.
1: De grootste hits die krijg je bij ons de hele dag door Britney Spears en Of Monsters and Men. Die passeren nog voor 9 uur. Ondertussen is het 8 over 8.
2: Ja, eigenlijk James Cook, want Veronique is er vandaag niet.
1: Je hoort het. Veronique die is er vandaag niet. Ze zit nog altijd in Parijs. Ja, wat zit ze daar te doen?
0: We weten het allemaal. Hè. Ze is aan het drinken, ze is aan het feesten. Ja, maar ja, ze heeft een job gehad gisteren, denk ik. Hè. Gisteren een job gehad?
1: Ik denk het, ja.
0: Een job gehad. En ja, vandaag is het uitpuffen. Hè. En 3 uur geleden, je hebt het er net nog gezegd, heeft ze jouw laatste berichtje gelezen.
1: Het zal ondertussen 5 uur geleden zijn. Maar,
0: maar dat weten we allemaal. Toen was het, hoe laat was het toen?
1: Drie uur.
0: Ja, van 3 uur. Ja, bon. Dat is, ja... Een vrouw in het wild, hè, daar in Parijs.
1: Waarschijnlijk was die haar boekhouding nog aan het doen om 3 uur 's nachts natuurlijk. James Cook, jij bent er nog altijd bij deze ochtend. Jij vervangt Veronique voor 1 ochtend. Hoe bevalt het eigenlijk?
0: Ik vind het gezellig, Maar ja, bon, ik wist dat hier gezellig was, want ik ben een luisteraar. Dus ja, ik vind het een gezellige boel. Jullie zitten ook met een heel sympathieke kleine club. En dat vind ik ook altijd leuk. Als je zo ergens binnenkomt en je voelt van, oké, dat is een familietje.
1: We hebben een leuke nieuwslezer, Bart de Bospoeper bijvoorbeeld. We hebben onze producer, Jari.
0: We moeten er met rust mee laten. Hè. Dus daarnet, voor de mensen die nu pas inschakelen, heeft de nieuwslezer Bart toegegeven dat hij het al eens in een bosje heeft gedaan. Sindsdien is het Bart de Bospoeper. En ik heb gehoord dat zijn vrouw onmiddellijk ook aan de telefoon hing. Achteraf. En nu stel ik me toch wel de vraag. Ik weet niet wat er nog is, Bart. Bart, kun je een keer terugkomen? Wat nu is het daar ergens in de verte? Bart, kom een keer. Wat nu stel ik me toch wel de vraag. Heeft die vrouw zich aan mijn tand gemaakt van... Ja, hey,
1: Bart, een update.
0: Mag ik iets vragen? Sorry, Bart, dat ik u heb. Ik zou nu een bureau wegleggen. Maar, is uw vrouw aan mijn tand omdat zij niet de dame was in het bos? Of was zij toch de dame ook?
3: Zij was de dame.
1: Oké.
0: Dus het was geen kwaad in telefoon.
1: Voilà.
3: Nee, maar toch wel een beetje verontrust.
0: En misschien nu nog een telefoontje om te zeggen, waarom heb je nu gezegd dat ik die vrouw was in het bos? Ja. Dus we zitten ook met, en hoe heet uw vrouw?
3: Barbara
0: de Bospoeper. Voilà. Bart en Barbara de Bospoepers.
1: James, we hebben natuurlijk speciale jingles laten maken. Niet voor bospoepers, maar wel voor James Cook. En ik wou iets leuk muzikaal doen. Hè. Ik wou iets voor jou doen op een deuntje dat je heel goed gaat kennen. Dus misschien even de oren spitsen.
0: Oh.
1: We hebben iets speciaal voor jou gemaakt.
0: Jeppa.
4: Goedemorgen. Het is tijd om op te staan. Goedemorgen. James, die heeft een nieuwe baan.
2: Sta op met James de Kok. Kok. Sta op met James Cook.
1: Op de tonen van Madi Wodo natuurlijk.
0: Wauw. Maar weer goed gemaakt. Dit is AI. Dat is ongelooflijk.
1: Alles kan het eigenlijk.
0: Alles kan AI. Behalve Veronique vervangen. Dus ik ben blij dat ze hier morgen weer op het stoeltje zit. Zodat ik morgen opnieuw in mijn yoghurt, in mijn pollen, in mijn keuken kan luisteren naar jullie beiden.
1: Fantastisch. James, mensen zijn blij dat ze met jou kunnen opstaan. In de app heel veel leuke berichten. Katrien uit Hoogstraten stuurt. Zo gezellig met James Cook vanochtend. Mijn dag kan al niet meer stuk. Caroline uit Denterhoutem stuurt. James doet dat heel erg goed. Sinds 6 uur zit ik al met een smile. Zijn mopjes zijn fantastisch. En Lisa uit Tielt heeft ook iets gestuurd.
5: Hallo, goedemorgen. Hey Sander en James. Wat ben ik blij om mijn dinsdag zo goed te starten met jullie. Ik vind James fantastisch, dus hij doet dat supergoed. Dikke duim en hij zit diep in mijn hart.
1: Een dikke duim en je zit diep in haar hart.
0: Maar zeg, Lisatje. Oh, dat vind ik lief.
1: En we hebben ook iemand aan de lijn. Goedemorgen, Peter uit Brugge.
6: Goedemorgen.
1: Jij bent ook aan het genieten van James Cook deze ochtend op Nostalgie natuurlijk. Maar lieve Peter, jij wil ook iets vragen aan James, hè?
0: Ah, oei. Ja.
6: Ja, dat klopt. Ik ben een grote fan van James. Ik heb iets thuis ook eigenlijk, dat ik nu bij hem een mail ben. Maar ik haal alles thuis, boekjes, artikels, alles. En ik heb zo'n klein altaartje, omdat ik zo'n grote fan ben van James. Maar ik mis nog iets. Het is eigenlijk, om dat compleet te maken, is een beetje... Het is wel raar om te zeggen, nee, maar het DNA van, van James.
0: Wat zijn er nu aan het uitsteken?
6: Misschien een DNA of zo zou ik kunnen doorsturen naar mij, want ik zou dat echt wel appreciëren. Dat dat compleet is, dat ik hem echt kan verenigen.
1: Ja, Peter.
0: Ik herken deze stem niet, maar ik weet...
1: Dit is Peter uit Brugge.
0: Nee, Peter uit Brugge heeft geen teennagel nodig van James uit Antwerpen. Dat weet ik.
6: Zijn ook, hoor, James. Haar van op je lijf.
0: Haar van op mijn lijf?
6: Is goed, hè?
0: Oh, nee, wie is dat? Dat is iemand met mijn chocodees aan
1: het nee, maar dat is niet waar, James. Ja. Maar dat is niet...
6: mogen ook op een
0: chocodees mag ook op...
1: Maar dat is... Ja. We staan hier voor open, James, om aan fans DNA te geven.
0: Luistert, doe ik hier allemaal wat normaal. Wie is hier de Peter uit Brugge? Want ik herken zijn stem niet en kom er helemaal dol van.
1: Peter, dus ik onthoud, je zou een beetje speeksel willen, een beetje haar, een beetje teenagels.
0: Maar die wil zelf mijn chocodijs, die wil mijn teelballen laten opsturen. Dat gaat niet door. Wie is Peter uit Brugge?
1: Peter, als
6: maar
1: James...
6: Marie, je moet eens goed nadenken. Niet dat zou kunnen zijn, het Peter uit Brugge.
0: Oh my god, ik ken die stem niet. Ik word er helemaal gek van. Is daar nog één keer iets?
6: Pieter uit Brugge.
0: Pieter uit
1: Brugge. Ik weet ook hoe dat Brugge geworden is ondertussen.
0: Oh nee, ben ik de enigste uil die tegen niet beseft wie dat
1: Peter
0: is.
1: Peter uit Brugge natuurlijk. Stel, Peter uit Brugge, dat James dat jou toch wil bezorgen eigenlijk. Die fantastische DNA. Waar kan hij dat afleveren, Peter uit Brugge?
6: Gewoon als hij thuis komt vanavond.
0: Hè? Ja, dat is niet waar, dan ben een Dorian. Liefje?
6: Goedemorgen.
0: Maar Liefje! Maar ik ben wel in shock. Liefje. Peter uit Brugge. Maar zeg, dat was heel goed, Liefje. Ik heb je echt, ik zweer het, op mama haar hoofd. Ik heb je totaal niet herkend.
6: Amai, zo straf. Ik dacht echt dat je dat net seconde één ging doorhebben.
0: Abbe, nee, totaal niet. Maar Liefje, zulke vuile dingen op de radio stuurde ik er een chocodijzen op in een bokal. Maar nee, alleen Liefje. Ik beloof u, met al mijn DNA sta ik vanavond weer aan de deur. Of op de oprit aan het wachten tot de lichtjes uitgaan.
1: Ja, Dorian, ik belde jou gisteren op met dit ideetje en je dacht, ja, ik ga dat niet kunnen, maar hey, wat een fantastisch West-Vlaams accent heb jij.
6: Ja, nee, dat trekt op de... Mijn beste vriendin is een West-Vlaamse, die gaat mij vierkantig uitlachen. Die gaat zeggen, het trok er niet op.
0: Maar Liefje, maar... Peter uit Brugge, ik vind het geweldig. Pas op, wij doen af en toe eens stemmetjes. En Liefje, dan begin ik opeens zo te klappen tegen hem aan de telefoon. Maar Peter uit Brugge is toch wel een nieuw personage.
6: Een nieuw personage.
0: In onze portefeuille. Ja. Ja,
1: ja, kijk, er worden ongekende hoogtes bereikt in de relatie van Dorian en James Cook natuurlijk. Dorian, dikke merci. Hoe is het met de werken aan de oprit gesteld trouwens? Want we zijn er al heel de ochtend over bezig.
6: Mijn gordijn is nog dicht.
0: Ah, ja. Liefje, ze zijn er, want ze hebben al gevraagd via de app van Nostalgie om de koffies te komen brengen op het terras.
1: Voilà. Peter uit Brugge.
6: Ik zal eraan beginnen aan de koffie.
1: Peter uit Brugge, laat alvast de koffie lopen. Dikke merci. En James, om jou toch jouw hartslag wat te laten zakken. Voor de eerste keer, wat denk je van Madi Wodo op Nostalgie?
0: Oh, bring it on.
1: De Sabam is weer binnen, hè?
0: Zeg, zal ik meezingen? Madi Wodo. Ja, de week is weer voorbij. En op vrijdag brult die tijger die je pint. Brul een keer. Maak ik u een brul een keer horen? Oh, Sander, maak me zot.

0: Oh. Er zijn dingen in mijn lijf gebeurd, James Cook, waarvan ik niet dacht dat ze konden gebeuren.
1: Ja, ja, dat doet Madi Wodo met jou.
0: Mannetjes, mijn innerlijke tijger is nogal serieus aan het brullen. Ik zal straks eens met Bart naar dat bos moeten gaan, denk ik, om die innerlijke tijger los te laten. Goedemorgen, 18 over 8 nog ondertussen. James Cook, ben je al een beetje bekomen van Dorian die jou heeft proberen pranken als Geert... wat wil je, Geert?
1: Nee. Peter uit Bruggie.
0: Peter
1: uit Bruggie, fantastisch gedaan. Nee, dus ja, die heeft hier met mij even in de maling genomen.
0: Ja, dat filmpje verschijnt zeker nog op onze Instagram-pagina Nostalgie België.
1: Wauw.
0: En zometeen heb ik nog een klein muzikaal cadeautje. Want een van jouw grote muzikale heldinnen, die komt er zometeen aan. Heb je al een idee? We hebben al Natalia gehad.
1: Zijn er Vero Natalia, Céline Dion. Tina Turner, of course.
0: Wie zal het zeggen? Baby One More Time van Britney Spears komt eraan. En dan ontdekken we wie ik voor James in petto heb.
1: Ik kan dat je dat hier los zien op uw dingen.
0: Ja,
1: ik
0: zie James,
1: staan,
0: dat he.
1: Het is de beste van Tina Turner. Ik zit op uw computer hier van mijn neus.
0: Ik ga naar huis. Dag.
1: Dag.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Alsof.
5: Wat blief?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
11: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Hallo, is de mama hier? Hallo, het is de zwager van de familie Bakkeliauw. En ook bij ons luisteren wij van 's morgens vroeg naar Sta op met Veronique de Kok. Opstaan!
13: Nostalgie!
12: Opnoezel radioker.

0: Omdat je zo lief vraagt, James, zal ik straks nog eens één keer doen. We hebben het al gehad over jouw muzikale heldin. Natalia is al gepasseerd. En daarnet wou ik nog de spanning een beetje hoog houden wie hier aankwam.
1: Maar ja, nee, maar ik las het hier al op uw computer. Het staat hier een scherm van een meter op een meter voor mijn neus. Dus ja, ik zag hier staan de best van Tina Turner. En ik dacht, ja, oké, dat klopt. Hè. Dat is gewoon echt een heldin van mij.
0: Maar wat betekent zij muzikaal voor jou? Want ik heb ook eens ergens gezien, jij kan dat ook heel goed nadoen en zo.
1: Ja, maar dat heb ik al zoveel keer gedaan. Ik ben al zoveel op afgerekend. Door mensen die dan zeggen, het klinkt zelf niet als Tina Turner.
0: En wie zijn die mensen? Gert Verhulst? En...
1: Alleen Gert Verhulst, denk ik. Ja, ja, okay, ja. Goed,
0: die luistert toch niet. Hoe laat is het?
1: Ja, maar ik heb het echt al heel vaak gedaan. Hoor. En ja, bon. Ik vind, om een duur wordt het zo'n afgezaagd ietsje. Maar ik zal het nog even doen. hoe gaat het nu? Hoe begint het nu?
0: I don't know when I need you.
1: Ja. I call you. I need you. My heart's on fire. Voelt het?
0: Ik voel het.
1: Maar ik denk dat het niet echt voelt, omdat het mijn keuten niet zit. Maar ik heb ook dus dezelfde keuten als Tina Turner.
0: Is het waar?
1: Ja, die keuten, jongen, wilde niet weten.
0: En waar heb je die besteld, die keuten? Of,
1: Gewoon op, hoe heet dat? Way?
0: Way. Ja. Alibaba of ja, AliExpress. Voilà. Alibaba, dat is iets anders. Doe nog één keer.
1: I call you, I need you, my heart. Ik weet waarom je dat zegt.
0: Waarom?
1: Ik ben zelf een maker. Dus ik weet dat ik je nu op een recordknop hebt geduwd en dat ben dan ga ik te volgen nog de afgelopen komende half uur.
0: Komende half uur, dus komende 10 jaar gaat hij dat nog achtervolgen. Hier is zet tante Tina, speciaal voor James Cook
1: mannetjes.
0: En voor iedereen die meeluistert in de auto. Lekker meebrullen?
1: Zet het wat luider.
0: Ik zal het doen, voor u.
2: I call you, I need you, my heart's on fire.
1: Klaar voor de tweede zin?
0: Doe maar.
1: Want je denkt, ik ken de tekst, maar bij jou is het goed.
0: Doe maar.
1: You come to me wild and wild.
0: Ik hoor het verschil niet. Prachtig is het.
1: Wacht, kan ook een derde zijn ook, hè. You come to me. Give me everything I need.
0: Sorry voor alles, beste luisteraars.

0: Tina Turner en de Best. Zometeen gaan we weer raden.
1: De 3 van Nostalgie.
0: Zometeen die 5000 euro misschien wel van jou als jij weet wie de 3 van Nostalgie zijn. We hebben ondertussen al Anne Wouters ontmaskerd. We hebben al Niels Albert ontmaskerd. Maar wie is die derde stem? Misschien is wel deze persoon.
2: I call you, I need you, my heart's on fire.
3: Ik wist het. Sander, ik heb het gezegd. Ik zag het aan uw gezichtje dat op uw recordknop aan het duwen waard.
0: Een stouterikje werk natuurlijk. Zometeen kan jij raden als je denkt dat je het weet en dat je die 5000 euro kan binnenhalen. Stuur al even ik weet het in de nostalgie app. Spelen doen we na de hoofdpunten van het nieuws. En Bart, de Brusselse politie, die is in shock.
4: Na de dood van een agent afgelopen nacht in Jetten. Die werd in het hoofd geschoten na een carjacking en een wilde achtervolging. Politie zou een verdachte hebben opgepakt en agenten zouden ook 3 wapens hebben gevonden in die gecarjackte auto. En ook in Elsene was er een dodelijk incident waar een man overleed bij een schietpartij. De politie onderzoekt of er een verband is tussen die 2 incidenten. Parket stelde ook 2 onderzoeksrechters aan en geeft straks meer uitleg op een persconferentie. De grote baas van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, ligt onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal afgelopen zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami.
0: Nu gaan we nog even kijken wat het wordt van weer. Goedemorgen, Erwin.
5: Goedemorgen. De dag gaat grijs van start met kans op wat motregen of een enkele bui. Na de middag komt de zon af en toe tevoorschijn bij zeer zachte dagtemperaturen tot 20 graden. Morgen breekt de zon overal door bij 19 graden. Donderdag wordt zowaar een nazomerdag met heel veel zon en het wordt dan nog iets warmer tot lokaal 21 graden.
0: Dankjewel Erwin, dan is het weer tijd om te raden.
1: De 3 van Nostalgie.
0: Krijgen we nu eindelijk helderheid over die 3 van Nostalgie? Misschien is de gok van Elke uit Hoeselt wel de juiste. Goedemorgen Elke.

0: Wij
1: zijn
2: Nostalgie.
3: Dan is het nu aan jou, Elke. Voor 5000 euro, wie zijn de drie van Nostalgie?
4: De eerste, Ann Wouters.
3: Ja.
4: Dan Hannelore Simons. En Niels Albert.
3: Hannelore Simons, dat is HLN-journaliste, denk ik. Hè?
5: Ja, VTM Nieuws, ja, klopt.
3: We gaan luisteren naar de enige persoon die het weet. De jury, vertel ons, verlos ons, hoe heeft Elke het gedaan?
6: Je hebt twee stemmen juist.
3: Ah! Godverdomme.
4: Ja.
3: Sorry, ik mag niet vloeken.
5: Oh, verschrikkelijk.
3: Lieve Elke. Oh, ik ben er een beetje
4: aan te doen.
3: Je bent een beetje slecht van. Ik dacht echt dat je op het goede spoor zat. Elke, ik zou blijven raden. Straks om 9:30 is er een nieuwe kans bij Alexandra. En straks om 12:00 verschijnt er een tip op ons Instagram-kanaal. Nostalgie België.
5: En het is een tip dat ik denk, ja, oké, als we die tip geven, dan gaan ze het weten.
3: Ik heb de tip nog niet gezien, dus ik zou het niet weten.
5: Ah, oké, goed.
3: Bon, ik zou alvast Nostalgie België volgen op Instagram. Dan kan jij die tip als eerste zien. En wie weet levert het jou wel 5000 euro op.
6: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
3: Ondertussen nog de grootste hits, die krijg je de hele dag door bij Nostalgie. Voor 9:00 passeren Mika en Level 42 nog. En James, je had het idee om misschien Veronique eens kort op te bellen?
5: Ja, ik wil wel een keer weten hoe daar een nacht is geweest. Ik wil wel een keer weten waarom dat ze tot 3:00 straks is wakker gebleven.
3: We gaan het zo meteen doen. Nou, Janet Jackson. Goedemorgen. Yeah.

0: Together Again van Janet Jackson. Geen Veronique de Kok vandaag. We zullen haar eens opbellen, James. Als ze boos is, is het jouw schuld, hè?
1: Maar ze gaat je niet boos zijn. Zeg alsjeblieft.
0: We zullen eens bellen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ondertussen.
1: Oei.
0: Zal ze al wakker zijn? Ik heb haar al een berichtje gestuurd, dus ik denk wel dat ze wakker is. Ondertussen zingt Janet Jackson nog een beetje verder.
1: Als ze nu...

0: een man oppakt. Dan gaan we toch wel een keer een kruis voor. Allee, die pakt niet op.
1: Hey Sanderke.
2: Goedemorgen, Verootje. Hoe is het daar?
1: Hallo. Goed, met jullie.
0: Zeg, ik voel me precies Samson. Ik moet u zeggen, hela, en ook met mij.
1: Oh, iedereen hoort mij. Oké, okay, hallo, dat gaan
2: we. Ja, jij bent op de radio, hè, Verootje?
1: Oké, oké.
0: Ja, ja, er zijn ook mensen aan het werken. Ja, dat klopt, inderdaad.
1: Ja, okay. Ja, ik dacht dat Sander gewoon even een vriendelijk telefoontje wilde doen. Ah ja, oké, okay, dag iedereen dus, hè.
2: Dag iedereen. Zeg, wij hadden een vraag, Veronique. Wij hadden op Instagram gezien dat jij mijn bericht om 3 uur 's nachts had gelezen. Waarom was jij nog wakker?
0: Ja, vertel dan een keer.
1: Ja, maar ik word toch altijd wakker tussen 2 en 3, dat weet je toch? Dan denk ik altijd wat te scrollen in mijn bed, hè. Ja.
0: Elke nacht tussen 2 en 3 zeg ik, maar dat mij niet uit, want ik bel u morgen nacht om 3:30 s'nachts, hè, om te checken of dat ik wakker
1: ben. Dat is ook zo, hè. Pas op, want ik sta stand-by, hè.
0: Maar meende je dat nu? Tussen 2 en 3?
1: Maar dat is standaard. Ik kan daar mijn wekker op zetten. Altijd.
0: Ja, en mag ik even weten, Verootje?
1: Ja.
0: Erin gangen vannacht? Erin gangen?
1: Totaal niet. Het was een restaurant geboekt met een afterparty DJ rooftop. Ik dacht van, yes! Ik kan eens losgaan. En om 8:30 ging ik al in de zetels van, mag ik alsjeblieft een taxi naar Totrouw? Dus ja, nee. Helaas.
0: Bomma de kok.
2: Voilà.
1: Die bomma's op de vlucht,
2: dat hangt er nog in. Veronique, ik moet nog 1 ding vragen. Officiële toestemming, mag James Cook naar de Verofoon bellen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ah, dat is goed. Dan ga ik dat
1: tuurlijk mag die dat.
2: Dan gaan we dat zo bieden.
1: Ja, top.
2: Dat is goed.
1: Zeer goed. Amuseert jullie nog, hè?
2: Veronique, tot morgen.
1: Salut, hè. Tot morgen, hè.
0: Zeg dik een toe,
1: zeg. Slapen,
3: zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
4: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
5: It's a sunweb holiday.
6: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
10: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij je.
9: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
11: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
12: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
13: Goedemorgen, Koen Wouters hier. En opstaan doe ik niet met Anne of Louise, maar wel met Veronique de Kok. Alstublieft. Op de radio, hè.

0: moet zeggen, James Cook, ik heb zeer slecht geslapen door mijn hond die de hele tijd lag te huilen. Ja. Maar je hebt mij zoveel energie gegeven. Ik denk dat ik nog 48 uur kan wakker blijven.
1: Of is het omdat het nummertje gaat over grote vrouwen?
0: Waar ik ook enorm van hou natuurlijk. Ja. Mika en Big Girls. Oh, beautiful. Voilà, het is nog een keer gezegd. De Verofoon. Ja, met wie komen we terecht? Dat is elke dag de vraag als we bellen naar die Verofoon, de BV, de gsm die rondgaat. In BV-land en nu in de wereld van de slimste mens.
1: Ah, dus het gaat iemand zijn van de slimste mens. Is het een afvaller?
0: Dat kan. Ja, of een jurylid?
1: Een jurylid, dat kan ook zomaar. Of is het misschien eens de gewone man? Iemand van de redactie of zo?
0: Zou ik ook wel graag eens hebben dat we die aan het woord laten.
1: Laten we eens luisteren.
0: We gaan even bellen. Het is te hopen dat die persoon al wakker is, want je kent BV's en vroeg opstaan.
1: Dat is dus een BV.
0: Moeilijk.
1: Oké, is heel spannend. Zweet het weer met een Dorian of Peter uit Brugge?
0: Peter uit Brugge.
1: Hoi.
2: Hallo, met Julian Boven.
1: Ah, dag William, mijn kind. Het is met een James hier.
2: Hey, dag James.
1: Hey, dan, oh, zeg Willy, je bent nog niet lang wakker, ik hoor het.
2: Joh, ça va, ça va.
1: Of heb je gewoon een depri-dag? Dat kan ook.
2: Nee, ik zit nog niet zo lang wakker.
1: Leuk, hoe is het met je schat? Ça va?
2: Ja, goed, ça va. Ja, het is heel druk. Hè. Ja. Ik ben aan het try-outen met een nieuwe show. Dus,
0: okay.
2: Het is druk en daartussen komt dan de slimste mens. En,
0: ja, uiteraard ben jij ook jurylid dit jaar, William in de slimste mensen wereld. James, hebben jullie ooit al samen gezeten, William en jij?
1: Tuurlijk. Ik denk dat we een aantal keer hebben.
2: Ja, zeker. Maar we hebben ons al goed geamuseerd, toch?
1: Ja, we hebben ons al goed geamuseerd. Maar daarvoor hebben wij geen camera nodig. Eigenlijk, William en ik, wij komen echt wel goed overeen, ook achter de schermen.
0: Fantastisch. Ja. Zeg, William,
2: absoluut.
0: Wat ik me afvraag in de jury van de slimste mens, mag je dat eigenlijk kiezen met wie jij daar zit?
2: Nee, eigenlijk zitten ze, maken ze altijd zo wat combinaties. Maar als je natuurlijk zegt, je kunt wel zo wat je voorkeuren geven, hè. Ze voelen dat ook wel. Hè. Als ik met James zit, weten ze dat dat goed klikt.
1: Ja.
2: Met Anastasia klikt dat goed bij mij, bijvoorbeeld.
0: Maar zijn er geen mensen waarmee het niet klikt dan, bijvoorbeeld?
2: Ik heb er geen, denk ik. Maar... Ik weet niet of dat voor iedereen zo is. Dat durf ik niet zeggen.
1: Zeg, hoe lukt het met de try-out? Ça va?
2: Ja, ça va. Ik ben eigenlijk... eigenlijk gaat het wel goed. Als je klagen.
0: Je bent nog niet heel overtuigd zelf, William.
1: Ik stel dus die vraag zodat ik een bende tickets verkoopt. Zo, dat je op de radio heb ik het vertellen. Maar als je vraagt hoe lopen met de show,
0: Allee, William, kom, verkoop de show eens. Waarom?
1: Ja. Take 2. Twee seconden. William, wacht.
0: Ja,
1: take 2. Hey, William Boeva aan onze telefoon. William, hoe loopt het met die try-out?
2: Oh, ongelooflijk goed. Je wilt niet weten hoeveel er gelachen wordt in de zaal. De mensen huilen van het lachen, staande ovaties. Er wordt met onderbroeken gegooid, dat wil je niet weten.
0: Prachtig.
1: Zeg, ik kan u trouwens vertellen, William op uw scène, dat is fantastisch. Die heeft ooit meegespeeld in Pippi Langkous, de musical van ons. En ik had hem gevraagd wat hij wou meespelen. Hij speelde daar een boef. Weet u welke boef?
0: Geen idee.
1: Er waren er twee. Boef A.
0: Oh.
1: Ja, boef A. Goed, hè?
0: Prachtig. Is het dat soort moppen, is het dat niveau, William, dat we kunnen verwachten in jouw nieuwe show? Of ga jij voor die extra laag nog net?
2: Nog beter. Nog groter.
0: Zeg, voor mensen, William, die willen komen kijken, tickets, waar vind je dat allemaal en hoe heet de show? Even de praktische informatie ook nog.
2: Ja, voilà, de show heet Drift. En je kunt tickets vinden op williamboeva.be. Ik ga onder andere in première in Den Arenberg op 26 en 27 november. Ik kom naar het Concertgebouw in Brugge, naar de Capitool in Gent. Ik kom over heel Vlaanderen.
1: Ik kan zeggen, het zit erop vol, dus de mensen gaan zich moeten haasten. Zeg, merci dat we een keer mochten bellen, hè, William.
2: Met veel plezier.
1: Ja.
0: En wat ga je nog doen vandaag? Wat staat er nog op de planning, William, vandaag?
2: Ik moet straks naar een andere radiozender.
0: Dag, William Boef.

0: Level 42 and running in the family. James Cook, het moment is aangebroken.
1: Oh, Sanne, ik voel de buil hangen. Ja, ik ben er ook een beetje door gegaan, want ik zie hier Alexandra al naast ons klaarstaan. Jij kon ons hier echt al buiten kijken, lieve schat.
2: Maar nee, ik heb zo genoten. Ik zou eigenlijk willen dat jullie nog een uurtje verder doen. Allee, misschien mag ik meedoen.
0: Maar ja, dat
2: kunnen
0: we niet...
2: er ook een trio van maken.
1: Oeh. Oh, maar dat is lang geleden.
0: En dat kunnen we ook niet betalen aan Alexandra, denk ik. Wat een show was het, James Cook. Jij hebt hier Veronique één ochtend vervangen. We hebben geleerd dat Bart van het Nieuws een bospoeper is.
1: Ja, dat gaan we ook zijn, madame. Hè. Barbara is dan ook een bospoeper, want je bent altijd met twee natuurlijk.
0: Dat is waar. We hebben geleerd dat jij altijd weet wat er op jou zichtrekening staat. Heb je vanmorgen ook verteld in de levensvragen.
1: Soms is niet zo'n leuk nieuws, maar we mogen niet klagen. We worden goed betaald. Daar moeten we eerlijk over zijn.
0: Jouw vader die wist blijkbaar jouw verjaardag nog in de quiz van je leven, want Donald Cook heeft meegespeeld.
1: 25 oktober, schrijft in jouw agenda.
0: En dan hebben we ook nog Peter uit Brugge aan de lijn gehad.
1: En dat was mijn Dorian. Peter uit Brugge. Hij speelde even Peter uit Brugge. En hij heeft dat fantastisch goed gedaan. En ik heb ook geleerd dat je hier los reclame mocht maken voor een voorstelling, zoals William deed. Dus ga ik dat ook even doen. Want wij met ons productie, Backstage Producties, hebben ook een fantastische tragicomedy binnenkort over mama's. Hotel Mama heet het, met Francis Luffenburen, met Jits van Bellen, Silke Toré en Isabel van Hekken.
2: Maar heel de stad hangt er vol. Kunt er niet naast kijken?
1: Ik weet, het komt allemaal af, want we gaan bijna in première. Nadien een Hotel Mama van backstageproducties.be. Klets, ik heb welke los reclame gemaakt op de radio.
0: Dat is waar, wel hele dure tickets, echt heel, heel, heel duur.
1: Dus dat is
0: wel
1: mee.
3: Zometeen bij Nostalgie.
0: Zometeen neemt Alexandra het muzikale stokje van ons over met Whitney Houston, I'm Every Woman. James, dikke merci.
1: Ik wil jullie aan de hele ploeg van Nostalgie zeggen, dankjewel om mij zo hartelijk te omarmen. En Sander, je doet dat fantastisch goed, proficiat, met elke ochtend die fantastische radio.
0: Love you, James. Bye.
1: Bye.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naaste drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
6: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
7: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
6: Oh.
7: En zijn visgrief.
6: Ah.
7: Waterskies.
6: Plezant.
7: Een pizzaoven.
6: Allee.
7: Oula, en zijn nieuwe vriendin.
6: Hé, wat? Laat zien.
8: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
7: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
8: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Stel, ik wil leren traden.
10: Ja?
11: Hoe begin ik daar dan aan?
10: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
11: En hoe leer ik het in de praktijk?
10: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
11: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
10: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
10: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: Oh, dokter, het gaat niet meer.
13: Oei, en hoe lang speelt het al?
12: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
13: Oh, klassiek geval.
12: Is het nog te redden?
13: Nee, tijd voor iets nieuws.
12: En waar vind ik dat?
13: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
12: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
13: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
12: Gratis?
13: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint. Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:58. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, het is heel triest, want de Brusselse politie is in shock.
15: Jawel, na de dood van een agent afgelopen nacht in Jette, die werd in het hoofd geschoten na een carjacking in Tubeke en een wilde achtervolging. Politie zou een verdachte hebben opgepakt en agenten zouden ook 3 wapens hebben gevonden in die gecarjackte auto. Ook in Elsene was er een dodelijk incident waar een man overleed bij een schietpartij. Politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 incidenten. Parket stelde ook 2 onderzoeksrechters aan en geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Binnenland minister Quentin en zijn defensiecollega Franke reageren met afschuw op de dodelijke schietpartij. Minister Quentin is diep geraakt door de dood van die Brusselse politieagent en denkt vooral aan zijn familie en collega's die het verlies moeten verwerken. Net als minister Franke, die ook zegt dat achter elk uniform een mens van vlees en bloed staat. Computerproblemen bij supermarktketens Albert Heijn en De Leijzen zijn nog niet opgelost na de cybersecurity incidenten gisteren en eergisteren. Albert Heijn schakelde zijn websites, apps en klantenservices van de winkels uit en het levert ook geen online bestellingen aan huis. Verschillende distributiecentra van Albert Heijn liggen nog altijd stil en daarom dreigen de rekken leeg te geraken in de winkels. De Leijzen zegt dan weer dat het er alles aan doet om de impact voor de klanten zo klein mogelijk te houden. De depots werken opnieuw en leveren ook aan de winkels, zeggen ze daar nog bij De Leijzen. Klanten kunnen opnieuw online boodschappen bestellen, weliswaar in beperkte mate, en de klantendienst is opnieuw opgestart. De grote baas van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal afgelopen zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami in de VS.
2: Schoon is dat allemaal.
3: Nostalgie weer.
2: Chic, chic.
15: Het is een kerel. Ja. Goed, zwaar bewolkt met lichte regen of buien. Deze namiddag droger met opklaring. Het is zacht vandaag, 22 graden. Morgen klaart het eerst op, daarna schijnt geregeld de zon. Maar ook wolkenvelden en tot 19 graden morgen. Donderdag blijft het zonnig bij opnieuw 19 graden. Vrijdag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking met regen en tot 20 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
3: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
9: Ik dacht aan Ann Waters
16: en Niels Albers.
2: Ja. Oh,
3: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
2: Wij zijn
3: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.
2: Een super toffe ochtend achter de rug met James en Sander. En we gaan door natuurlijk met ook nu de beste muziek. En wie weet gaat die 5000 euro er deze voormiddag uit. We are music. Je komt Whitney Houston, goedemorgen.

en de lady smiles. Ja, en glimlach. Het kost je niks. En de dag begint al direct wat plezanter. Ik doe er op deze dinsdag nog de beste muziek bij. En dan geraken we samen in die juiste flow. Wie weet gaat die 5000 euro ook eruit om 9:30. En als je koffiepauze neemt, ga even voor een frisse neus. Nu nog wat motregen, maar het wordt een zachte dinsdag. En dat op 13 oktober. George Michael wijst de weg naar buiten. Na Taylor Swift.

0: Al is het maar tussen de middag en kwartiertje. Dat maakt een groot verschil. Echt waar. Let's go outside van George Michael. En een lief bericht van Jean die stuurt. Goedemorgen Alexandra. Ook zonder die 5000 euro van de brief van Nostalgie raak ik in de juiste flow. Zolang er koffie is en Nostalgie erbij met de beste muziek natuurlijk. Dat is heel lief. Daarvoor doen we het, Jean. Ik heb twee filmhits zometeen. Eentje uit de 80's. David Bowie maakte niet alleen de titelsong, hij speelde ook mee in Absolute Beginners. Hij haalde daar blijkbaar zelfs zijn tapschoenen boven, tapdansschoenen. Alles kon hij duidelijk, David Bowie. Ik weet niet of je die film gezien hebt. Absolute Beginners dus. Eerst een andere filmhit waarop ook gedanst wordt van John en Olivia.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Veel mensen denken...
5: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
4: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
6: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
7: Nee.
6: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
8: Ja?
6: Rijdt u weg?
8: Nee, sorry.
5: Allee.
6: Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
8: Nee, ik blijf.
6: Oh.
4: Stap af van...
5: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
4: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
9: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda? Nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kanthout van 10 tot 5.
12: Het is Wijnbonnen met Bruinzeels Vochten.
11: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: Mijn absolute nummer 1 stuurt Louisa in de Nostalgie-app. Voor haar kan deze dinsdag voormiddag dus niet meer stuk.
1: De 3 van Nostalgie.
0: Niels Albert en Anne Wouters, die hebben we te pakken. Eén bekende stem speelt dus nog verstoppertje. Vind je die laatste naam, dan is de 5000 euro binnen. Goedemorgen, Kimberly uit Ekeren.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
2: Heel goed, hè, met jou.
0: Met mij is het ook fantastisch. Ik ben blij dat ik jou aan de lijn heb en zo enthousiast.
2: Ja, ik hoop dat ik de naam heb.
0: Ja, stel dat het lukt, wat ga je dan met die 5000 euro doen, Kimberly?
2: Ja, ik ga binnenkort mijn vriend trouwen, dus dat zou wel handig zijn om dat in een trouw te steken.
0: Trouwen kost veel centjes?
2: Ja.
0: Is ook heel plezant natuurlijk. En met 5000 euro extra wordt dat nog natuurlijk een groter feest, hè. Maar we zijn nog niet zover. Focus op de tweede stem, die moet nog ontmaskerd worden. We gaan nog eens luisteren, hè.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Kimberly, en nu is het jouw moment natuurlijk. Je moet nog die tweede stem, die middelste stem, ontmaskeren. Vertel het maar. Hallo?
2: Sorry, Anne Wouters.
0: Ja?
2: Inge Onsea.
0: Uh-huh.
2: En Niels Albert.
0: Inge Onsea, dat is de grote madame van Essentiel, het modemerk natuurlijk.
2: Ja, klopt.
0: Hoe kom je daarbij? Ken je haar misschien? Want haar stem horen we toch niet zo vaak?
2: Nee, maar ik heb zo'n beetje de link gelegd met het verhaal. Dus we hebben alle drie meegedaan in seizoen 1.
0: Ah, oké. Okay. Ja, die link leg jij dan. Goed, we gaan eens luisteren naar de jury of het erop is.
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: Het is niet wie we zoeken. Het is niet Inge Onsea, Anne Wouters en Niels Albert. Die hebben we dus. Maar we blijven verder zoeken. Ik wens jou een fantastische dinsdag en ook een heel mooi huwelijk, hè, binnenkort.
2: Dank je wel voor jullie ook.
1: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Over enkele minuten naar de 80's met de eerste grote hit van Bronski Beat. Dat is een ontroerend verhaal. Net zoals dit eigenlijk. Het is zo'n beetje alsof je naar een film aan het kijken bent over een onmogelijke liefde. En zo zijn er veel. Zo mooi vertelt hij het al zingend. Het is Joshua Caddison en Jessie.

0: Stilzitten voor de PC. Je doet het te lang elke dag. Ik ga er iets aan doen. Als Sergio Mendes en Black Eyed Peas zo meteen beginnen, dan gaat er iets met je voeten gebeuren onder je bureau. Eerst nog Bronski Beat.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
6: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
8: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
10: It's a Sunweb holiday.
9: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: Kop
12: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
13: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
12: is wie er mag rijden. Yes, munt.
13: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
14: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
15: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.

0: warmte en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
3: Ja.
2: Je bent zo wat stoerder. Een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
3: Ja.
2: Een oorbel erin gejankt.
3: Helemaal in mijn midlife.
2: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
3: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
2: Ja, je moet wel je mond houden.
3: Ja, ik zal het weg.
4: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
5: Hits at Work. Alexandra Potvin.

perfect met deze zachte temperaturen. Sergio Mendes en Black Eyed Peas. Nostalgie met altijd de beste muziek. Waar we onlangs de 80s en 90s hebben verbonden in één hitlijst. Je hebt daarvoor gestemd. Zometeen jullie nummer 4 uit die 80s en 90s top 2000. De wintertrui blijven in de kast. En de Summer Suns zijn er nog steeds.

0: met Prince erbij. Zorgt altijd voor het juiste sfeertje. En geen Purple Rain vandaag. Ik denk dat we zelfs nog een koffietje kunnen drinken op een terrasje.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Die staat al klaar na het nieuws van 10 uur. En ook Jasmin met de porselein.
2: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
9: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
11: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
12: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
13: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect. Elektro of IT met service?
14: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
0: Het is 9:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En het parket van Brussel onderzoekt die dodelijke schietpartij. In schietpartijen zijn het zelfs in Jette en Elsene.
15: Ja, daarbij stierf onder meer een politieagent toen die een kogel in het hoofd kreeg na een carjacking in Tubeke en een wilde achtervolging. Politiediensten zouden een of meerdere verdachten hebben opgepakt en vonden ook wapens in de gecarjackte wagen. In Elsene viel een dode na een schietpartij en een andere schietpartij. Straks geeft het Brussel parket meer uitleg over die schietpartijen op een persconferentie. Binnenlandminister Quentin en zijn defensiecollega Frank reageren met afschuw op die schietpartijen. Minister Quentin is diep geraakt door de dood van de Brusselse politieagent en denkt vooral ook aan zijn familie en collega's die het verlies moeten verwerken. Hij wil dat de daders ook streng worden gestraft, net als minister Franke, die ook zegt dat achter elk uniform een mens van vlees en bloed staat. Computerproblemen bij supermarktketens Albert Heijn en De Leijzen zijn nog niet opgelost. Na de cybersecurity incidenten gisteren en eergisteren, Albert Heijn schakelde zijn websites, apps en klantenservices van de winkels uit. Het levert ook geen online bestellingen meer aan huis. Verschillende distributiecentra van Albert Heijn liggen nog altijd stil en daarom dreigen de rekken leeg te geraken in de winkels. De Leijzen zegt dan weer dat het er alles aan doet om de impact voor zijn klanten zo klein mogelijk te houden. Onze depots werken en leveren aan de winkels. Klanten kunnen ook opnieuw online boodschappen bestellen, weliswaar in beperktere mate. En de klantendienst van De Leijzen startte opnieuw op, zegt de woordvoerder.
0: Ja, gisteren bij ons wel de rekken leeg, hoor.
15: Ja, bij ons ook in Overmeer. Ja. En Rode Duivel Thibaut Courtois die blijft tot de zomer van van 2028 de nummer 1 in het doel van de Spaanse topclub Real Madrid. Sportkrant Marca weet dat de onderhandelingen in de laatste rechte lijn zitten. Als die contractverlenging er komt, dan blijft Courtois de doelman van Real Madrid tot zijn 36e. En speelt hij zo al 10 seizoenen voor de Spaanse topclub.
1: Nostalgie weer.
15: Deze namiddag blijft het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen. Zachte 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. Daarna schijnt geregeld de zon 19 graden. Donderdag blijft het zonnig met soms wat hoge bewolking bij opnieuw die 19 graden. En vrijdag, ja, blijft die zon schijnen. Maar in de namiddag meer wolken. En s'avonds vanuit het westen wat regen. Maximaal rond 20 graden vrijdag.
1: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
16: Ik dacht aan Anne Wouters.
17: En Niels Albers.
0: Ja. Oh,
1: herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
0: Wij zijn
18: Nostalgie.
1: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

Als het herfst werd, kroop Jasmin ook onder een dekentje voor de televisie met een grote zak chips. Of M&M's, dat kon ook. Fijne herinneringen zijn dat, porselein. En muziek maakt iets los of kan je helpen als dat moeilijker gaat. James Brown klonk in 1986 alsof hij de hele wereld aankon. Dat hoor je zo meteen in Living in America. Eerst een van die grote hits uit 1986.

0: good.
1: Ja, ja, een paar jaar later zat hij in Amerika in de gevangenis, die James Brown. Zwaar leven geleid, hè. Om 12 uur vanmiddag verschijnt op de Instagram van Nostalgie een tip voor die laatste bekende stem van de drie van Nostalgie. Zorg dus in ieder geval al dat je ons volgt. Misschien valt straks bij jou dat laatste puzzelstukje op zijn plek. Goed voor 5000 euro. Nostalgie België, dat is onze Instagram-account. Rond 10:30 weer een nieuwe kans. Bruno Mars, zo meteen, die trekt nog altijd de wereld rond met zijn romantic tour. En dan doet even niks doen ook wel deugd, denk ik. Die hit heb ik van hem, na R.E.M.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Dovi Keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh nee.
14: Oei, wat is er?
12: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
14: Oei.
12: Ja, wat nu?
14: Ik bel direct de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.

Zo'n dag is geniet er dan van. Maar misschien ben je ook heel alert. En is straks inderdaad van... Woe, als je de 5000 euro van de drie van Nostalgie binnenhaalt. Ik zie vooral namen verschijnen nu, maar je moet vooral sturen Ik Weet Het. En dan spelen we zo meteen misschien samen. Naar deze Narada, Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: nostalgie.
1: Ann Wouters en Niels Albert, hun stemmen werden herkend. Wie verstopt zich nog achter dat ene woordje zijn, de middelste stem dus? Voor Sinneke is die naam misschien wel 5000 euro waard. Goedemorgen, Sinneke.
2: Goedemorgen, Alexandra.
1: Hoe zeker ben je? Heb je een vermoeden of durf je er bijna je hand voor in het vuur steken?
2: Ik heb een vermoeden. 100% ben ik niet zeker, maar twee namen in mijn oog.
1: Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of je het gisteren gehoord hebt bij Sean en Lenk.
2: Ja, om 12 uur is er een tip. Dus ik ga zeker
1: ja. En de jury heeft gisteren ook al gezegd in een brief van jullie zitten in de verkeerde richting. Ja. Dat gaat misschien ook een tip zijn, hè?
2: Ja.
1: Oké, okay, we gaan in ieder geval nog eens luisteren. Alle aandacht voor die middelste stem, Sinneke.
3: Wij
4: zijn
0: nostalgie.
1: En dan heb ik maar één vraag. Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
2: Ann Wouters, Siska Scooters en Niels Albert.
1: Oké, okay, die middelste stem is volgens jou Siska Scooters. Jury, heeft Sinneke nu een beslissende naam? Ik zou het heel graag weten en Sinneke nog liever natuurlijk, dus we gaan het gewoon vragen, hè?
0: Je hebt twee stemmen juist.
2: Oh, spijtig.
1: Ja, dat is heel spijtig. Het is dus ook niet Siska Scooters. We zetten haar bij die lange lijst van namen die al gezegd zijn op nostalgie.be. Maar ik wens jou toch een hele fijne dinsdag, Sinneke.
2: Dank je wel voor je ook.
1: Ja, welkom in ons toffe clubje, hè.
2: Dank
1: je. Tada.
2: Daag.
0: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: En wachten op die tip. Om 12 uur is het zover op Instagram. Over een kleine 15 minuten Generation 80s en 90s. Twee hits rond één thema. Rod Stewart komt eraan. En dit is Savage Garden.

0: grote hit voor Savage Garden in 1998. Generation 80s en 90s, dat zijn twee hits verbonden door hetzelfde thema. Je hoort ze bij Marcia en je hoort ze bij mij in Hits at Work. Zometeen naar Alcazar en Rod Stewart. En niet vergeten, het fijnste feestje komt dichterbij.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
3: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
1: We are music. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Het is een 90s party van nostalgie. Zorg dat je op tijd je tickets scoort kan in de app. En op nostalgie.be.
1: Generation 80s en 90s.
0: En daarin verbinden we twee decennia met één thema. Vandaag houden Marcia en ik het heel simpel. Het zijn gewoon hits met een vraag in de titel. En natuurlijk zitten popsterren ook met vragen over de liefde. Heel veel zelfs. Take That heb ik uit de 90s met How Deep Is Your Love. Ze maakten er in 1996 hun eigen versie van. Het is een echte Bee Gees hit natuurlijk. En het was toen ook een afscheidssingle. Nadat Robbie Williams al vertrokken was, hun fans hadden duidelijk één duidelijk antwoord. Die liefde zat heel diep. En gelukkig bleef het geen afscheid voor altijd. Want ze treden nog regelmatig op. Eerst naar 1983 met Annie Lennox en Dave Stewart samen Eurythmics. Annie klinkt een pak achterdochtiger. Wie is dat meisje dat zo dicht bij haar lief komt? Ik snap het helemaal. Twee vragen over de liefde en twee keer een grote hit.

0: Elsie was er blij mee met deze versie van How Deep Is Your Love van Take That in Generation 80s en 90s. Hits met een vraag in de titel straks ook bij Marcia 2. Rond 2:15 speelt ze. Er wordt al gespeculeerd. Is het misschien Whitney Houston, How Will I Know? Zou zomaar kunnen, maar er zijn nog meer hits, hè? Met een vraagteken in. Ik heb nog even een jarige. Philippe heeft gestuurd. Mijn lief vrouwtje zou aangenaam verrast zijn op haar verjaardag. Haar naam te horen op de radio. Het is Magda Vervaat uit Locristi. Voilà, het is gebeurd. Magda Vervaat uit Locristi. Geef er dan maar een serieuze lap op, hè? Samen met je echtgenoot Philippe. En geniet verder van de muziek hier bij Nostalgie. Dikke, dikke proficiat. En kussen van ons na 11:00. Nog eens terug naar die toffe ochtend met Sander en James Cook.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Want daar is veel gebeurd. En veel verrast ook. En de Rembrandts die krijg je ook na het nieuws van 11:00.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
3: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
2: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Dat is goeie business. En pleasure.
5: Info op telenet.be.
6: Ja, dat wordt weer overwerken.
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
9: Tijd om het binnen gezellig te maken.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 11:02. Het nieuws met Bart van Langenhoven.
13: Een rechter kan je tegenwoordig vaker en sneller vrijspreken als je betrokken bent bij een dodelijk verkeersongeval. Vroeger kreeg je daar sneller een veroordeling voor onopzettelijke doding. Maar nu staat in het nieuwe strafwetboek dat er sprake moet zijn van een ernstige fout. Vooraleer dus een rechter je kan veroordelen voor onopzettelijke doding. Nu krijg je wel strengere straffen als je dronken een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt. Daarna de wekelijkse update van de brandstofprijzen. Diesel tank je vanaf morgen opnieuw wat goedkoper. Maximumprijs aan de pomp daalt met ruim 6 eurocent tot 2,43 euro per liter. En stookolie kost je vanaf morgen 1,53 euro per liter. Tenminste, als je 2000 liter bestelt, een daling met 3 eurocent. En ik zou maar opletten als je met een elektrische auto rijdt, want die kan je bespioneren. In elektrische wagens zitten al maar vaker straffe computers die zoveel data verzamelen dat het gevaarlijk wordt als die gegevens bijvoorbeeld in verkeerde handen vallen. Zo is het technisch mogelijk om microfoons en camera's van op afstand in te schakelen, waardoor mensen met slechte bedoelingen kunnen meeluisteren. Daarom vermijd je best om automatisch je Bluetooth of wifi te verbinden en geef je naam, adres en woonplaats niet in je navigatiesysteem. Wijze tips van de veiligheidsdiensten uit Nederland en België. En rode duivel Thibaut Courtois blijft tot de zomer van 2028 de nummer 1 in het doel van de Spaanse topclub Real Madrid. Sportkrant Marca weet dat de onderhandelingen in de laatste rechte lijn zitten en als die contractverlenging er komt, blijft Courtois de doelman van Real Madrid tot zijn 36e. En speelde hij 10 seizoenen voor de Spaanse topclub.
0: Ik denk niet dat we hem nog bij de Rode Duivels gaan terug.
13: Die kans is klein, denk ik ook.
0: Ik vind wel dat we goede vervangers hebben ook. Om eerlijk te zijn.
13: En een mooie vervanger.
1: Nostalgie weer.
13: Vind ik zelf.
0: Een mooie vervanger, oei. Ja.
13: deze namiddag. Senne Lammens, ja, is toch een mooie doelman, vind ik. Straalt klasse uit. Bobo, goed. Deze namiddag het weer. Blijft het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen bij een zachte 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. Daarna schijnt geregeld de zon en tot 19 graden. Donderdag blijft het zonnig met soms wat hoge bewolking bij opnieuw 19 graden. Ook zon vinden we als woord terug op vrijdag. In de namiddag meer wolken vanuit het westen met regen en maximaal rond 20 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
14: Ik dacht aan Ann Waters.
15: En Niels Albers.
4: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
16: Wij zijn
17: Nostalgie.
4: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Nee, al is het hier nog zo plezant in de studio. We gaan het niet doen. Vanochtend bijvoorbeeld, heel tof. Voor één keer stond je niet op met Veronique de Kok, die zit in Parijs voor een beurs. Maar goede vriend James Cook to the rescue. En hij zat vandaag naast Sander om jou met een smile wakker te maken. Dat is zeker en vast gelukt. Maar James wilde toch eens horen of Veronique toch aan het luisteren was. Dus hebben ze haar gewoon opgebeld.
1: Goedemorgen, Verootje. Hoe is het daar?
2: Hallo. Goed, met jullie.
3: Zeg, ik voel me precies Samson. Ik moet nu zeggen, hela, en ook met mij.
2: Oh, iedereen hoort mij. Oké, okay, hallo, ja. Dat gaan we
1: wel. Ja, jij bent op de radio, hè, Verootje?
2: Ah, oké, okay, oké. Okay.
3: Ja, ja. Oh. Er zijn ook mensen aan het werken. Ja, dat klopt.
2: Ah ja, oké, okay, dat iedereen dus, hè.
0: Oh, zo grappig dat ze dat niet door had, dat ze live werd opgebeld. Dat was dus allemaal vanuit Parijs, waar ze op een beurs zit. En vanochtend moest ze dus voor één keer niet in het midden van de nacht opstaan. Dus had James één vraag voor Veronique.
3: En mag ik even weten, Verootje? Ja. Heb je erin gangen vannacht? Heb je erin gangen?
2: Totaal niet, totaal niet. Ik dacht van, yes, ik kan eens losgaan. En om 8:30 ging ik al in de zetels van... Mag ik alsjeblieft een taxi naar Totrouw? Dus ja, nee. Helaas.
3: De Kok.
0: Bomma de Kok, niks van. Ze was natuurlijk ook al heel vroeg wakker, hè, die maandagochtend. Morgen is ze hopelijk weer helemaal uitgerust en sta je terug op met Veronique de Kok en met Sander. Maar we kunnen absoluut nog nagenieten van die ochtend met James. Hij is ook geprankt. Hij werd gebeld door een hele speciale fan vanochtend. Wie dat was, dat kan je terugvinden op een heel geestig filmpje op onze Instagram Nostalgie België. En wij verder met die geweldige muziek. Beetje peper in het gat. Oei, mag ik dat wel zeggen? Ricky Martin komt eraan. Maar eerst heel rustig, Lady Gaga.

0: Op Instagram hebben ze zo van die filmpjes waarin je de evolutie ziet. Beelden van grote artiesten, ook van Ricky Martin is er zo een. Altijd een knap ventje geweest. Je hoorde zijn eerste hit, Undo Stress Maria. The Real Thing komt eraan, heel romantisch. You to Me Are Everything, dat is dan beter dan Jay Giles Band. Je eerste schoollief terugzien in een bloot blad. Dat is even schrikken.
1: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Ben je op zoek naar je eerste job?
5: Zo klaar voor.
4: Of is het tijd voor een carrière switch?
6: Ja, zo klaar voor.
4: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
4: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
8: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
7: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
8: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
9: Yay!
4: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
10: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
11: Ja.
10: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
11: Ja.
10: Een oorbel erin gejankt.
11: Helemaal in mijn midlife.
10: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
11: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
10: Ja, je moet wel je mond houden.
11: Ja, ik zal ze weg.
4: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.

Ah, heerlijk. Richting dinsdagmiddag met deze van The Real Thing. You to me are everything. Gaan we naar een doorbraak als het over de drie van nostalgie gaat. En gaat die 5000 euro er zo meteen uit? Of wachten we nog op die tip om 12 uur op onze Instagram? Dan gaat die voor verheldering zorgen. In ieder geval, als je je kans wil wagen zo meteen, ik weet het, sturen in de app. Naar Jennifer Page.

0: hoorde één grote hit. Dat was in 1998. Jennifer Page.
1: De drie van nostalgie.
0: Ja, die gaan we inderdaad ontmaskeren. Binnenkort hoop ik dan toch. Het is tijd voor alweer een nieuwe kans. Die ene stem laat zich maar niet ontmaskeren. Misschien heeft Joris de naam waarop we allemaal wachten. Dag Joris, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Alexandra.
0: Spoken die stemmen al sinds begin vorige week door je hoofd?
2: Ja, ze spoken eigenlijk al wel even door mijn hoofd. Ja. Ik heb al een paar keer in de lijst gekeken en ik zag mijn keuze er nog niet tussen staan. Dus ik hoop dat ik terug heb.
0: Ja, het zit erin, inderdaad. Tijd dus om zo meteen jouw vermoeden uit te spreken. Eén juiste naam erbij en die 5000 euro, Joris, is gewoon voor jou. Eerst nog eens luisteren.
3: Wij zijn
4: nostalgie.
0: Ja, wie zijn die drie van nostalgie? Wie zit je daarbij in het midden?
2: Als eerste denk ik dan aan Wouters. Als tweede is mijn keuze Luna Hendricks. En als derde wisten we ook al Niels Albert.
0: Oké, Luna Hendricks, voormalig kunstschaatster.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: En dan blijven we ook natuurlijk bij die sporters en bij die ex-topsporters.
2: Ja.
0: De jury gaat jou nu verlossen. Is dat de derde naam die we zoeken in de drie van nostalgie?
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: Ah, ja, dat mag zeker en vast. Dat is niet de derde stem, Joris, maar zeker en vast goed geprobeerd. En niet opgeven, hè, want die tip die komt eraan om 12 uur op onze Instagram.
2: Oké.
0: Zeker
2: daarvoor. Zeker nog eens.
0: Ja, fijne dinsdag.
2: Dankjewel.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Welkom natuurlijk bij de Club van Nostalgie, Joris. Richting de lunch met de beste muziek. Michael Jackson nog voor 12 uur. En dit is een hele mooie van Simply Red. If You Don't Know Me By Now.

0: Simply Red en Soul Asylum staat al klaar. Misschien moeten we in een heel andere richting denken voor die drie van nostalgie. Another Point of View, dat is een toffe single uit 2002 van DB Boulevard. Komt eraan.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
4: 26% op spinazie? Nog eens lekkere

0: Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
2: Oh, dokter,
3: het gaat niet meer.
4: Oei, en hoe lang speelt het al?
3: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
4: Oh, klassiek geval.
3: Is het nog te redden?
4: Nee, tijd voor iets nieuws.
3: En waar vind ik dat?
4: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
3: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
4: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
3: Gratis?
4: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
0: Macri, waar beter slapen begint.
5: Hits at Work, Alexandra Potvin.

Ik hoop dat het geen runaway train was vanochtend en dat je op tijd was. Dat hoop ik trouwens ook voor onze Veronique de Kok, die ook van Parijs met de trein gaat komen. En dan morgen hier weer fris zit tussen 6 en 9 samen met Sander. 2 songs op het album Bad schreef Michael Jackson niet zelf. En dit is er 1 van, Man in the Mirror.

lijstje met artiesten die ons verlieten in 2026 is lang. En Bonnie Tyler is daar één van, maar nog altijd in ons hart natuurlijk. Zoveel redenen om bij Nostalgie te blijven. Het gezelligste radioclubje van Vlaanderen. Marcia heeft nog een stapel hits om je dinsdag op te vrolijken. En wie weet krijgt je derde stem van de drie van Nostalgie een gezicht over 8 minuten. Staat er een tip op ons.

0: Straks bij Nostalgie.
1: En ook bij je lunch aan ambiance geen gebrek hoor. The Rhythm of the Night, die barge komt in orde. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren met een totale garantie van 20 jaar. Voor een voorwaarde op Pierre.net en in onze showrooms.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Veel mensen denken...
6: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
7: Keer om.
5: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
6: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
7: Keer om.
5: Dus, stap af van...
6: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws met Bart van Langenoven. En de politie heeft 2 verdachten opgepakt na die vreselijke schietpartij in Jette in Brussel.
3: Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij zich. Het parket geeft straks meer uitleg. Om 2:30 is dat op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene, waarbij een dode viel. De man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Dit jaar maar 4.000 studenten in de bacheloropleiding voor leerkrachten aan de hogescholen, zo moet ik het zeggen. Opvallend, want er blijft een tekort aan leerkrachten, zeker in het secundair onderwijs. De Vlaamse Hogeschoolraad kan de daling met 15% niet uitleggen, omdat ze dat nog moet onderzoeken. En sinds kort kan je ook niet meer automatisch instromen in een bacheloropleiding voor leerkrachten aan hogescholen, als je na je 6e middelbaar meteen bent gaan werken. Over het algemeen schreven zich wel meer studenten in aan de Vlaamse Hogescholen. Bij 175.000, zo'n 20% meer is dat op 5 jaar tijd. Een rechter kan je tegenwoordig vaker en sneller vrijspreken als je betrokken bent bij een dodelijk verkeersongeval. Vroeger kreeg je daar sneller een veroordeling voor bijvoorbeeld onopzettelijke doding. Maar nu staat in het nieuwe strafwetboek dat er sprake moet zijn van een ernstige fout. Vooraleer die rechter je kan veroordelen voor die onopzettelijke doding. Nu krijg je wel, volgens dat nieuwe strafwetboek, strengere straffen als je dronken bent en een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt. En daarna de wekelijkse update van de brandstofprijzen. Diesel tank je vanaf morgen opnieuw wat goedkoper. De maximumprijs aan de pomp daalt met ruim 6 eurocent tot 2,43 euro. En stookolie kost je vanaf morgen 1,53 euro per liter, als je tenminste 2000 liter bestelt. Een daling met 3 eurocent is dat.
4: Nostalgie weer.
3: Deze namiddag blijft het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen. Zachte 22 graden, morgen eerst brede opklaringen. Daarna schijnt geregeld de zon en tot 19 graden. Donderdag blijft het zonnig met soms wat hoge bewolking bij opnieuw 19 graden. En vrijdag dan schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen met regen. Maximaal rond 20 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
5: Ik dacht aan Anne Wouters
6: en Niels Albert.
4: Ja. Herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
2: Wij zijn Nostalgie.
4: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
7: Marcia Barodi.
2: En als het goed is, zou er nu een tip moeten verschijnen op onze Instagram-pagina over die laatste stem. Nostalgie België, ga ons daar volgen en doe er je voordeel mee. Ik zorg voor D-Barge.

0: Ben jij zeker? Eén misschien wel de laatste dag van onze zoektocht.
1: De drie van nostalgie.
0: Ah, er is zo net een tip verschenen hè, op onze Instagram-pagina over de laatste BV-stem die we aan het zoeken zijn. Ik zal hem ook eventjes beschrijven voor wie geen Instagram heeft onder ons. Ik zie daar een afbeelding staan van Céline Dion in haar My Heart Will Go On-periode. En ze heeft, en dat is wel een opvallend detail, denk ik, een erlenmeier vast met een blauwe vloeistof erin. Hè? Wat kunnen we daarvan maken? Van Céline Dion met een erlenmeier en dan ook de Titanic op de achtergrond. Ja, misschien ben ik nog andere details aan het vergeten in die afbeelding die jij dan weer wel ziet. Dus rep je zeker naar de Instagram-pagina van Nostalgie België. Dan kan je die tip over die laatste BV-stem zelf eens eventjes inspecteren. Ja, sorry, bij mij valt hij voorlopig nog niet te Frank. Maar hopelijk doet hij dat wel bij jou. Zo ja, stuur dan, ik weet het, in de Nostalgie-app. En dan mag jij misschien wel je kans wagen voor die 5000 euro straks. We gaan spelen rond 12:30 ongeveer. Yeah. Tussendoor gaan we nog een beetje rocken met de boys van Kiss. I was made for loving you. Goedemiddag.

0: Drie pointerzusjes op hun 80's stiletto's. Groots van oorbellen en stembereik. Jump. En zometeen een sprongske recht richting Soul System.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
5: Ja.
4: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
5: Oh, ja.
4: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
5: Ja.
4: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
5: Ja.
4: Mevrouw, welke kiest u?
5: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
8: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
9: Even stoppen langs de baan. Bij Dat24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
8: Prachtig. Dat24. Dat is vlot en voordelig tanken.
10: Dat24.
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
12: Ook in mij?
11: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor €12.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Tijd om het binnen gezellig te maken.
17: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
16: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
17: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
16: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
18: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
19: 30 ideeën voor pastaschotels
18: in Libelle Lekker naar
19: de 5 beste beleggingen van het moment
18: in Trends of naar
19: Belgische politiek achter de schermen
18: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
20: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Nostalgie.
1: Anne Wouters is ontmaskerd. Niels Albert is ook ontmaskerd. Dus nog één BV-stem te gaan momenteel. De stem achter de zijn van Wij Zijn Nostalgie. Zitten we echt vast? Of is vandaag misschien de dag dat we eruit geraken? Aan Natasha uit Berchem deze keer om haar idee op tafel te gooien. Dag Natasha.
2: Dag Matja.
1: Heb jij, heb jij iets aan de tip die op onze Instagram-pagina staat momenteel?
2: Ja, die heeft mijn naam bevestigd.
1: Oh, cool. Jij zit met een zeker gevoel, dat hoor ik al heel graag. Ik duim voor jou, ja. Want drie juiste namen in totaal zijn 5000 euro waard. We gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
1: En dan hoor ik graag van jou, Natasha, wie volgens jou de drie van Nostalgie zijn.
2: Ja, wel. De eerste Anne Wouters. De tweede Emily van Steenkiste. En de derde Niels Albert.
1: Oké, jij denkt als middelste stem aan Emily van Steenkiste, voormalig Miss België. Wat is volgens jou dan de link met de tip?
2: Ja, zij heeft in The Greatest Dancer van Vlaanderen een ode aan haar overleden moeder gedanst op een liedje van Céline Dion.
1: Oké, goed. Daar is over nagedacht. Dan gaan we meteen jouw namen voorleggen aan de jury. Wat is het verdict voor de drie namen die Natasha zo net heeft gegeven?
0: Je hebt twee stemmen juist.
1: Oh, Natasha.
2: Ja,
1: niks aan te doen. Maak jij...
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Ach, het had nee. kunnen zijn, want je had een goede argumentatie bij. Maar het is toch niet Emily van Steenkis, te vrezen.
2: Oké, we zoeken verder.
1: Merci om mee te denken en welkom in de club, hè, Natasha.
2: Oké, dank je.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
1: En tussen het meespelen door alleen maar de grootste hits hier bij Nostalgie, dat weet je. Zometeen boyband-alarm met een piepjonge Ronan Keating en zijn makkers. En nu een nog jongere Vanessa Paradis met de Jolie Taxi.

0: Love Me For A Reason van Boyzone. Onderweg naar een feestje met Cool en de Gang ook al. En naar Diana Ross, die serieus onderuit gaat op de skipistes. Want ook daar zit muziek in, blijkbaar. Ik neem hier zo je mee.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Bij Expert zeggen we graag, komt voor elkaar. We helpen je met laptops kiezen, programma's installeren, foto's overzetten en een kapotte laptop. Die lappen we op. Kom dus zeker langs bij Expert. Een herstelling of een nieuw toestel komt voor elkaar.
4: Expert, meer dan een winkel.
5: Liantis. Zeg, wat doe ik met...
6: Langdurig zieke medewerkers?
5: Ja.
6: Heb je nu even tijd?
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
9: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht. En op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
10: Muurprotect.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
1: Hits at Work.
0: Marcia Barodi.

Ik weet niet wat Diana Ross aan had, of gedaan of gezegd heeft toen ze onderuit ging op die skipiste. Maar ik kreeg het er duidelijk warm van. Steve Miller, I heat up, I can't cool down, dat soort dingen. Komt later die dag aan in zijn chalet en verwerkt die toevallige ontmoeting op de pistes in een dijk van een hit. Abracadabra heeft jou hopelijk ook fluitend vooruit geholpen op het werk de voorbije minuten. En nog meer van dat opkomst hoor, met Fats & Small zometeen.

0: Kelsey Leijsen is heel zeker, stuurt ze in de app. Al de hele week weet ze wie we zoeken in de drie van Nostalgie. Wie weet horen we elkaar terug over een half uurtje, Kelsey.
1: Straks, bij Nostalgie.
0: Want dan gaan we kijken of we die laatste stem ontmaskerd krijgen in de drie van Nostalgie. Eerst nog even langs Vaya con Dios. Komt eraan meteen na het nieuws.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
0: Lekker.
6: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
7: Zalig. Vertel me meer.
6: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
7: En dat alles op maat van ons budget?
6: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
9: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit de oven. Nee, dat is te lang.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Electro of IT met service?
11: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
0: En zo is het 2-1. Nieuws met vrouwtje Kaljon. Het parket onderzoekt nog volop wat er precies gebeurd is daar in Jette.
12: Ja, de politie heeft intussen 2 verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Onder wie ook de vermoedelijke dader die afgelopen nacht een agent van 41 doodschoot. Dat schrijft het laatste nieuws. De agent wilde een auto onderscheppen die gestolen was bij een carchecking. Maar hij werd daarbij doodgeschoten. Het sporenonderzoek is nog volop bezig. Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Op het assiseproces over de dood van Dien heeft de mama van de kleuter getuigd. Het was heel emotioneel. Ze vertelde dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex-vriendin te laten. En voegde ook toe dat ze niet wist dat Dave de Kok al in de gevangenis had gezeten voor mishandeling met de dood tot gevolg. De Kok doodde eerder ook al Miguel, een jongetje van 2. Hij kreeg daarvoor 10 jaar cel. Nu riskeert de Kok 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Er is veel rook en 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. 1 vrouw is ook naar het ziekenhuis gebracht. De brand is intussen onder controle. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. En voor de kust van Bulgarije aan de Zwarte Zee zijn opnieuw 2 schepen aangevallen door drones. 1 daarvan is gezonken. Dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered. 11 anderen zijn nog vermist. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanval zit, want 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. De afgelopen dagen werden nogal schepen aangevallen.
1: Het weer met Erwin Franks.
13: Het is momenteel zacht, zeer zacht zelfs. Ondanks de wolken stijgen de temperaturen tot 20 graden. Hier en daar breekt vanmiddag en vanavond de bewolking open en krijgen we toch nog even de zon te zien. Morgen wordt een droge en zonnige dag met af en toe wat wolken bij 19 graden. Donderdag houden we de zon en dan kan het zelfs nog wat warmer worden tot lokaal 21 graden. Vrijdag blijft het warm, maar er is in de namiddag en vooral op vrijdagavond kans op een bui.
1: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
14: Ik dacht aan Anne Wouters
15: en Niels Albert.
16: Oh,
1: ja. Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
0: Wij zijn
17: Nostalgie.
1: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work.
18: Marcia Borodi.

hoe vaak ik als puber in slaap ben gevallen s'avonds met deze boys in mijn Discman. Toto, de Pamela, tussen de grootste hits at work. Nostalgie. Dan heb ik zo meteen voor jou drie gasten die echt wel hebben moeten knokken eigenlijk om hun merk en hun muziek verkocht te krijgen. Keer op keer werden ze afgewezen door de platenfirma's. Maar moeilijk gaat ook, dachten ze daar. En kijk, een paar weken terug stonden ze nog hoog en droog in de top 10 van jouw 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. Je hoort ze zo meteen na Adele in een van haar pittigere buien toch wel. Rolling.

0: van AHA. En zometeen nog eens een excuus om je 90s dansbenen goed te stretchen, want Army of Lovers staat ook al gereed voor jou.
1: Wit-wit?
2: Of net niet wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Dovi Keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen,
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

The Brick in the Wall van Pink Floyd. Ik zou het zo super vinden, echt waar. Als we nu eindelijk die derde stem ook ontmaskerd kunnen krijgen van de drie van Nostalgie. We zijn ondertussen al een dikke week bezig met de zoektocht. Wie zijn we nog niet? Ja, wie zijn we nog op zoek? Naast Ann Wouters en Niels Albert, zo wil ik het zeggen. Stuur nog snel. Ik weet het. In de Nostalgie-app, als jij een goed buikgevoel hebt hierover. Ik beloof jou, 5000 euro als je ze alle drie juist hebt, die namen. We gaan zo weer spelen over een minuutje of vier ongeveer. Eerst nog een bloedmooie tegelplakker van Lionel Richie. Hier is hij.

0: Nostalgie.
1: Even kijken, Emily van Steenkisten was dat vorige uur. Ex-Miss België is ondertussen ook al uitgesloten door de jury. Staat ondertussen ook mee in ons lijstje van genoemde namen op nostalgie.be. Ga daar zeker eens door en check ook de tip die vanmiddag op onze Instagram-pagina is verschenen. Nostalgie België, zo vind je ons daar terug. Hopelijk klikt er dan iets bij jou voor die laatste stem die tot nu toe nog een mysterie is. Deze keer mag Martien uit Sint-Niklaas proberen. Goedemiddag Martien.
2: Goedemiddag, Marcia.
1: Waar zou jij jezelf zo wel een plezier mee doen met 5000 euro?
2: Ik zou wel een deeltje aan de kinderen geven. Ze zitten een beetje met noodzakelijke verbouwing. En mijn man wordt 65 jaar, dus dat kan er ook altijd een extraatje af.
1: Ah, tof. Dus zorg dat de kinderen goed voortgeraken met hun huis. De man een beetje in de watjes leggen. Jij weet wel wat doen met zo'n schoolbudget. Dat is fijn. Goed, drie juiste namen, Martien. En het is in de pocket. We gaan nog eens luisteren naar het populairste trio van het moment.
3: Wij zijn
0: Nostalgie.
1: Nu die weer fris in het geheugen zitten, vraag ik aan jou, Martien, wie volgens jou de drie van Nostalgie zijn, zeg maar.
2: De eerste, Anne Wouters. Ik denk voor de tweede, Barbara Dex. En dan de derde, Niels Albert.
1: Alright, Anne Wouters en Niels Albert weten we al natuurlijk, maar jij denkt aan Barbara Dex ook, geweldige zangeres.
2: Ja.
1: Maar we gaan eens kijken wat de jury daarover te zeggen heeft, op jouw drie namen.
0: Je hebt twee stemmen juist.
1: Allee, Martien. Waar in godsnaam...
2: Het is
1: moeilijk. Waar in godsnaam moeten we gaan zoeken eigenlijk? Ik ben zelf ook de draad kwijt.
2: Ik ben benieuwd.
1: Voilà, gaan we doen. Merci om mee met ons te denken. Leuk dat je meespeelt, Martien. En welkom in de Club van Nostalgie. Hè?
2: Heel graag gedaan.
1: Salukes, bye bye.
2: Dankjewel, dag.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
1: En dat is om 2:30 trouwens, die volgende kans. Nu gaan we uitkijken naar Generation 80s en 90s. Want we zitten allemaal wel eens met vragen in het leven. We zoeken regelmatig naar antwoorden. En dat voel je ook in de muziek soms. Straks twee hits met een belangrijke vraag erin. Maar eerst nog langs ons tante Tina hier. Ja!

0: eens naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
6: Ja.
5: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
6: Ja.
5: Een oorbel erin gejankt.
6: Helemaal in mijn midlife.
5: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
6: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
5: Ja, je moet wel je mond houden.
6: Ja, ik zal het weg.
3: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De vijf beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Hits at Work.
3: Marcia Barodi.

0: Feel van Robbie Williams. En dan is het dringend tijd om nog eens in onze twee favoriete decennia te duiken, zie.
1: Generation 80s en 90s.
0: Ja, elke dag hier in Hits at Work linken we de 80s en de 90s aan elkaar met telkens een ander thema. Vandaag is dat thema hit met een vraag erin. Want vragen die stellen we onszelf de hele dag door. Hè? Van wat gaan we weer eten vanavond, tot de diepere vragen als doe ik het wel goed als ouder? Of wie zijn de drie van nostalgie? Dat is een heel accurate voor ons allemaal op dit moment, denk ik. Of zometeen een van de luidst gezongen vragen uit de 90s. Who do you think you are? Een song over onze twee voeten op de grond houden in het leven en elkaar ook blijven waarderen en behandelen als gelijken, los van status of succes of zo. Een enorm dikke hit voor de Spice Girls, die komt er zo aan. En ook Bob Marley zat met heel wat vragen, maar dan in de 80's natuurlijk. Hè. Hij vroeg zich onder andere af of we elkaar eens niet kunnen liefhebben en accepteren zoals we zijn, zonder elkaar te veroordelen of te proberen veranderen. Je hoort hem hier luid op dromen van een wereld waarin iedereen zichzelf mag zijn en er gewoon bij hoort. En daar is nog wel een beetje werk aan de winkel. Dus kan het geen kwaad, denk ik, dat hij zijn boodschap hier nog eens een keer verspreidt.

0: straks bij Nostalgie.
1: En dit is voor na het nieuws van 2. Bijo.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
5: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
6: Zaterdagnacht in de gezinschat.
7: Papa, kon jij mij halen van de vijf?
8: Oké.
7: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
8: Oké.
7: Okay. En Emma?
8: Oké. Okay.
7: En Simon?
8: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké. Okay.
6: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
8: Voor mijn step.
6: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Afvalvoer.
9: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
12: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
13: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
14: Veel mensen denken...
15: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
14: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
15: Oh, daar is precies. Excuseer meneer, rijdt u weg?
16: Nee.
15: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
17: Ja?
15: Rijdt u weg?
17: Nee, sorry.
15: Allee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
17: Nee, ik blijf.
15: Oh.
14: Stap af van...
15: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
14: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
18: En, wat gaan we vandaag doen?
19: De badkamer!
18: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
20: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
18: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
20: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
19: Yay!
20: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
21: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
1: Nostalgie. Het is 1:01. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En de politievakbond vraagt een strengere aanpak tegen geweld op agenten.
22: Ja, de aanleiding is de dood van een politieagent van 41 in Jette in Brussel. Hij werkte bij de anti-overvalbrigade en moest een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking. Maar de agent werd doodgeschoten. De politievakbond reageert geschokt en eist dat de regering dringend met maatregelen komt. De schietpartij wordt nog volop onderzocht. De vermoedelijke schutter werd volgens HLN opgepakt. Maar dat is nog niet bevestigd. Het parket geeft over een half uurtje meer uitleg. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is een school ontruimd na een CO-vergiftiging. 1 volwassene en 3 kinderen hadden verzorging nodig. Volgens de burgemeester zou de oorzaak een defect aan een verwarmingsketel zijn. Die werd gebruikt in 11 klassen. De gemeente zorgt voor de opvang van de geëvacueerde kinderen, maar de meeste van hen mochten intussen naar huis. En in Frankrijk betogen vandaag opnieuw honderdduizenden scholieren tegen de besparing in het Franse onderwijs. Volgens de politie worden er tot 200.000 betogers verwacht. Zo'n 200 scholen blijven daardoor dicht. De Franse regering heeft op verschillende plaatsen extra maatregelen genomen. Het protest liep al meerdere keren stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen.
0: Nostalgie weer.
22: Het is bewolkt met lichte regen. Deze namiddag krijgen we meer buien, maar tegen de avond klaart het overal op met maxima tot 22 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig tot 19 graden. Ook vrijdag eerst nog zonnig, maar daarna meer wolken met regen en 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
10: Ik dacht aan Ann Wouters
16: en Niels Albert.
0: Ja. Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
17: Wij zijn
0: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work.
19: Marcia Borodi.

En the rhythm of the night hier bij Nostalgie. Als jij ook al met een extra brede smile op het werk staat vandaag, dan ligt het hoop ik aan de muziek die je hoort hier bij ons. Of het kan ook dat James Cook er voor iets tussen zit. Zij heeft vanmorgen voor één keer ons Veronique vervangen terwijl ze in Parijs zat. En ik kan er eigenlijk maar één woord op plakken. Het was hilarisch. Nog voor 8 uur had ik al kramp van het lachen met die man. Echt, als je graag nog eens meelacht. Er staat een heerlijk filmpje online waarin we samen met Sander allemaal erachter kwamen dat hij zelfs Dorian, zijn eigen ventje, niet herkent aan de telefoon. Nostalgie België op Instagram, daar kan je ons volgen om elke dag je dag te beginnen met een lach. En morgen vroeg sta je gewoon terug op met Veronique de Kok tussen 6 en 9. En hier bij mij gaan we voor Supertramp nu, The Logical Song.

Never Tear Us Apart van INXS. De Maud uit Oud-Turnhout zit ook al in spanning te wachten bij de telefoon, zie ik in de app. Mijn vriend heeft me gezegd dat als ik het juiste antwoord geef op de radio, hij mij binnen dit en zijn verjaardag ten huwelijk zal vragen. Het is bij deze radio officieel, die belofte, Maud. Dus ik hoop dat we jou misschien terug horen straks. Voor je het weet hou je nog meer over dan 5000 euro aan de drie van Nostalgie. Kijk eens aan. We zoeken in elk geval verder wie die laatste bekende Vlaming zou kunnen zijn. We gaan straks om 2:30 weer spelen. Dus stuur nog gauw Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En dan mag jij hier bij mij misschien wel een poging doen.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: IKEA tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
6: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
4: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
7: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
8: Ah, onderuit. In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
9: One time.

0: body, baby, do that conga. Allee, we zijn zo dichtbij.
1: De drie van nostalgie.
0: Eén bekende stem te gaan nog in onze zoektocht naar de drie van nostalgie. Wie ontbreekt er nog in het rijtje tussen Ann Wouters en Niels Albert? Twee sporticonen op rust. Ik ga eens kijken of Robbe uit Temse misschien op het juiste idee zit. Dag Robbe.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe vaak ben jij al zeker geweest van een naam in deze zoektocht tot nu toe?
2: Dit is de derde tunnelvisie volgens mij dat ik in zit.
0: En ook volledige tunnelvisie. Ja, zeg maar.
2: Ja, tot sinds dat ik op Elodie Hidalgo.
0: Och, die heb je dus ook moeten laten gaan.
2: Ja.
0: Ik begrijp het volledig, Robbe. Ik heb ook al mijn kar een paar keer moeten keren de voorbije dagen. Maar het moet ooit wel lukken. Wie weet wel bij jou zo meteen. Drie juiste namen voor die 5000 euro. We gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
3: nostalgie.
0: Beste Robbe, wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
2: Wel, ik denk aan Wouters. En dan ga ik het nog eens bij een sportvrouw houden. Ivy van Akker en dan Niels Albert.
0: Oké, dus jij gaat voor een voormalig zeilster als middelste naam. Ivy van Akker staat er nu bij voor jou. Goed, we gaan eens kijken, Robbe, wat de jury daarop te zeggen heeft. Over deze drie namen.
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: Robbe, ook niet Ivy van Akker, jammer genoeg.
2: Oké.
0: Oh, het is niet anders.
2: Terug uit een tunnel.
0: Ja, terug uit een tunnel en misschien terug in een volgende duiken. Wie weet is het dan wel juist voor jou, Robbe. We gaan onze strategie weer een beetje moeten bijsturen. Blijf met ons meedenken, Robbe. En welkom in de Club van Nostalgie.
2: Gaan we doen. We gaan opnieuw opzoeken.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: Maar geniet zeker ook mee van de muziek, hè. Ik ga jou sowieso nog soigneren met de Emotions. 90s beats van Robert Miles ook nog voor drie uur. Maar eerst deze heerlijke Eric Clapton. Wondermooi gestript in een van de mooiste sessies uit de MTV Unplugged geschiedenis. Dit is Layla.

0: wat had ik daar graag bij geweest. Leila. In die MTV Unplugged versie van Eric Clapton. Mocht het gemist hebben een paar weken terug, verse muziek van een held die we toch alweer een jaar of 10 moeten missen. En het is niet Prince. Praat je bij over een minuutje of 10.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
3: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Stel, ik wil leren traden.
5: Ja?
4: Hoe begin ik daar dan aan?
5: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
4: En hoe leer ik het in de praktijk?
5: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
4: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
5: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
4: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
5: Kijk op belgiantradingacademy.be.
4: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
6: Oh, dokter, het gaat niet meer.
7: Oei, en hoe lang speelt het al?
6: Oh, al maanden. Ik durf

0: dan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
2: Hits at Work.
3: Marcia Borodi.

We're dancing in the street met Mick Jagger en David Bowie. Als je van die laatste graag nog eens hoort hoe hij klonk als piepjonge tiener, luidop dromend van een carrière in de muziek, moet je zeker die nieuwe plaat eens checken die net uit is. Er staan een paar songs op uit het archief van Bowie's eerste producer waarmee hij ooit heeft samengewerkt. We zitten dan midden in de 60s. Die songs zijn ondertussen teruggevonden, hadden nog nooit het daglicht gezien tot nu eigenlijk. Niet veel later zou hij dan doorbreken met zijn Space Oddity. Als je hem graag eens opzoekt, die plaat, de Shell Tell Me Recordings, David Bowie, zo vind je hem terug. Nu gaan we naar de fluitende vogeltjes van Jamie Lydell. Another Day bij Nostalgie.

101 van Robert Miles. Hou je al maar klaar voor een nieuwe café-clash straks. Sean en Lenke battelen deze week met songs die de artiesten in kwestie niet meer zo graag spelen live. En er zitten echt wel straffe verhalen achter soms, vind ik. Zet u er dus gezellig bij, de Sean's Muziekcafé. De deuren gaan zo weer open, dan ben je weer een paar straffe verhalen rijker. En wie weet misschien ook wel 5.000 euro. Succes, hè.

0: Straks in Chance Muziekcafé.
1: How Will I Know, oorspronkelijk geschreven voor Janet Jackson. Ja, die moest het niet hebben zoals het dan gaat. En dat was duidelijk een goede zaak voor ons Whitney. Zo dadelijk nog eens in onze jukebox in het muziekcafé.
2: Zeg, ik ben niet mee met onze...
3: Jullie cafetariaplan?
2: Ja.
3: We bekijken het even samen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Tijd om het binnen gezellig te maken.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
8: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
9: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag. Anderhalf minuut voor drie. Het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En het Brusselse parket geeft meer uitleg over de schietpartijen in Brussel.
10: Ja, er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette. Dat heeft de procureur des Konings Maniel gezegd. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking. Het parket vertelde niet om hoeveel daders het precies gaat. Zij worden op dit moment verhoord. Er was gisteravond ook een dodelijke schietpartij in Elsene. In de inkomhal van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten dodelijk geraakt. Er zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt. Het incident heeft niets te maken met de dood van de agent. In Hasselt zijn ook twee politieinspecteurs gewond geraakt tijdens een arrestatie van een man van 31. Het gebeurde vorige week tijdens een patrouille. De verdachte verzette zich tijdens de controle en viel de agenten aan. Eén van hen was er erg aan toe en moest geopereerd worden. De agent is voor lange tijd arbeidsongeschikt. En de luchthaven van Neurenberg in Duitsland was een tijdje volledig afgesloten na een mogelijke noodsituatie met een vliegtuig. Vanuit de cockpit werd een noodsignaal voor een kaping verstuurd. Het passagiersvliegtuig dat vanuit het Griekse eiland Corfu kwam, kreeg begeleiding van straaljagers. De politie controleerde daarna het vliegtuig, maar er was geen gevaar. De politie onderzoekt nu of het noodsignaal per ongeluk werd verstuurd of het gaat om een technisch defect.
9: Nostalgie weer.
10: Deze namiddag is het zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna krijgen we meer opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna brede opklaringen en 19 graden. Donderdag zonnig bij 20 graden. En vrijdag opnieuw bewolkt met in de namiddag regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
11: Ik dacht aan Ann Waters
12: en Niels Albert.
13: Ja.
9: Oh, herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
14: Wij zijn
15: Nostalgie.
9: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
4: Met Sean en Lenke.
1: 13 oktober, ben al helemaal excited opgestaan, want het is M&M's dag vandaag. Dat overheerlijke kleurrijke snoepgoed. Maar we vieren nog een leukere feestdag. Lenke en ik vertellen je er zo dadelijk alles over. Now Roxette and Whitney Houston. Yeah.

0: Merci, Roxette.
1: Jean's Muziekcafé.
0: En hoera, onze deuren zijn weer geopend. Welkom, beste cafévrienden, in onze gezellige bar. De gezelligste bar van het land. Het is dinsdag 13 oktober, last time I checked. En dat is No Bra Day. Internationale BH-loze dag. Nu, ik kan daar uiteraard niet echt over meespreken. Jij ervaring mee, Lenke? Mag ik dat vragen?
2: Ik zelf eigenlijk ook niet. Maar ik heb hier daar straks wel echt een keigoeie vraag gehoord. Van een collega van ons, hier bij Nostalgie.
0: Wie dat?
2: Ja, die af en toe ook wel eens blijkbaar een BH vergeet. Maar die heeft daar een geniale oplossing voor gevonden. Het is niet Veronique de Kok. Nee. Het zou kunnen als je zo vroeg moet opstaan. Ja. Het is Alexandra. Die moet met je voormiddag ook nog vroeg opstaan natuurlijk. En die heeft dat hier daarnet nog bekend. Dat ze hier ooit eens aankwam. Op de bureau. En dan op haar stoel ging zitten. En ineens merkte van... Fuck. Ik heb geen BH aan en wel een straks t-shirtje. Dus ja, ik snap dat dat niet goed gaat. En weet je wat hij dan heeft gedaan? Echt geniaal.
0: Die heeft een collega gevraagd.
2: Nee, die heeft een taxi gebeld om die BH bij haar thuis te gaan oppikken en naar hier te brengen. Dus als je ooit een lege taxi ziet rijden, kijk dan maar eens goed. Want het zou zomaar de BH van Alexandra Potvin kunnen zijn die onderweg is naar het werk.
0: Maar waar, hoe vrij is dat echt? Zijn dat nu al thuis?
2: Nee.
0: Maar alleen.
2: Vraag daar zelf maar eens.
0: Oké, als ik het wat zeg, doe je. Allee, straf zeg. Oké, goed. Om 3:30, sta even van we komen. 3:30 mag er weer iemand proberen te raden naar de laatste stem in de 3 van Nostalgie. Extra spannend, want er staat sinds vanmiddag een tip op onze Instagram-pagina. Mocht je het nog niet gezien hebben, ga dan zeker eens even Nostalgie België checken. En volg ons alvast, dan mis je niks van al die tips en die plezierigheid. Ah, en zo meteen mag jij de plaat kiezen in de Café Clash natuurlijk. We battelen deze week met grote hits waar de artiest zelf een haat-liefde relatie mee heeft. Allee jongen, Alexandra. Ja. Taxi met een BH. It's a

0: TV-clash. We zijn weer begonnen, hoor.
1: Deze week battelen we met hits waar artiesten een haat-liefde-relatie mee hebben. En er zijn er eigenlijk best wel veel. De stand is 1-0 helaas voor Team Lenke. Oh, maar dat gaat vandaag
2: 1-0 voor wat? Voor Team Lenke? Voor Team Shop?
1: Heb ik Team Lenke.
2: Echt waar?
1: Nee,
2: en een tekst, dames en heren, best staat hier voor onze neus. 1-0 voor Team Shop, Team Lenke.
1: Ja, maar dat was al de toekomst.
2: Ja, dat
1: gaat veranderen door deze vrouw.
2: Kan ze de toekomst ook al voorspellen, los van onder.
1: Ja, ja. Het nummer dat Madonna kroonde tot pop-icoon, maar waar ze zelf echt een hekel aan heeft. Ooit zei ze dat ze het enkel nog live wou zingen als ze er 30 miljoen dollar voor zou krijgen. En misschien heeft ze die cheque ooit wel gekregen, want ze brengt het nog altijd live, maar wel in een aangepaste versie. Jij krijgt van mij Like a Virgin gratis en voor niks in de originele versie als je je aansluit bij Team Lenke.
2: En de mannen van Radiohead die waren dan weer niet zo enthousiast over deze song. Voor Team Sean uiteraard. In de jaren 90 kochten fans een ticket puur voor deze track voor Creep om daarna massaal de zaal uit te lopen als ze Creep gehoord hadden. Frontman Tom York die riep de fans ooit letterlijk een welgemeende fuck off toe en weigerde sindsdien het nummer live te spelen. Maar vandaag telt elke stem, want wat een schijf blijft het toch. Stem Team Sean, stem Radiohead. Met Creep.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Eurodreams Droomcentrale.
7: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
6: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
7: Amai.
6: Ja, en dat hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
8: Dreams.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
14: Maar alleen nee, mama.
12: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
15: Nog voor jij kan denken...
16: Ik heb gelijk geen energie.
15: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
17: Oh, mijn rug zit vast.
15: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
16: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
15: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
18: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor

0: moment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière-switch?
4: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
4: Zo klaar voor.
2: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
6: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit de oven. Nee, dat is te lang.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
8: Lekker.
7: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
8: Zalig, vertel me meer.
7: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
8: En dat alles op maat van ons budget?
7: Zeker weten. Krijnen, maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: Café Clash.
1: Die gaat tussen twee songs waar de artiesten zelf ja niet zo zot van zijn. Maar de fans wel, dat is ook heel duidelijk te zien aan de reacties in de app. Het ging dus tussen Madonna, Team Lenke of Radiohead met Creep. Sandra die gaat zeker voor Team Lenke, zei ze, als ze de keuze van Team Sean had gehoord. Sabine die gaat ook voor Team Lenke. Johnny gaat voor Team Lenke. Nancy ook, die zegt yes, yes, yes, Team Lenke. Zo weer even wegdromen van wanneer ze hier in België was, Madonna.
2: Ja, mag ik u even onderbreken, Team Lenke? Want Rita die stuurt Creep, yes, een van mijn favorieten. Erik laat weten, ik ben Team Sean, Creep forever, met heel veel gekke emojis erachter en zo. Hans die laat weten, ik ga voor Creep deze keer, want het doet me terugdenken aan de jaren dat ik naar de karaokebar ging, waar een van de vaste klanten, Christophe, die ook een vriend werd, altijd Creep zong. En prachtig nog ook, Team Sean dus. En ook Joke zegt Creep, want mijn dochter heeft dat ooit eens op een karaoke gezongen. Dus een karaoke nummer bij uitstek. We gaan met z'n allen meezingen, beste cafévrienden, want het is duidelijk dat Creep de winnaar is. 2-0 voor Team Sean.
1: Ja, ik suk in de toekomst voorspellen.
2: Ja, dat wel, maar dat is maar een kleintje. En Sandra, ik vond het ook wel mooi, die stuurde nog dit audioberichtje door. Dus voilà, Creep van Radiohead.
3: Gezale klasraad, dus dat is 2 uur palaveren. Maar goed, en dan de klas binnengaan met Radiohead. Dat kan toch alleen maar goed zijn. Dus laat me nog maar even meeblijven in mijn auto. En dan komt dat allemaal goed. Dus Team Sean.

0: Niels Albert en Anne Wouters, dat zijn de namen waar we al zeker van zijn. Maar wie is de derde naam die de zijn heeft ingesproken in de zin wij zijn nostalgie? Ja. Misschien kan jij de stem ontmaskeren binnen een kleine 5 minuten, want dan gaan we nog eens spelen.
1: Wil je een gokken wagen? Stuur dan nu Ik weet het in de nostalgie-app en maak kans op 5000 euro. Ah.

0: het, stuurt Alfons. Ook Dirk stuurt, ik weet het, Kelsey, ik weet het. Ja, ja, ja.
1: De drie van nostalgie.
0: Wij weten dat jij het weet, maar kijk, kan maar één iemand aan zijn lijn hangen natuurlijk.
2: Ja, twee stemmen, die hebben al een naam. Eén laatste houdt ons nog altijd bezig. Maar misschien krijgt die derde dankzij Thomas uit Dendermonde ook een gezicht. Goedemiddag, Thomas.
3: Goedemiddag.
2: Hallo, hallo. Wat zou jij doen met die 5000 euro? Is er al een plan?
3: Een heel klein plan. Ik zou eens heel goed gaan eten met een paar van mijn goede vrienden.
2: Oké, okay, maar je zou dus uitgebreid trakteren. Ja, ja, oké. Okay.
0: Goed, we zijn heel benieuwd. Thomas, zometeen is het aan jou, maar eerst nog eens even luisteren.
4: Wij
2: zijn
4: nostalgie.
0: We zijn er bijna, Thomas. Ann Wouters en Niels Albert hebben we. Welke derde naam zet jij erbij? Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
3: Ann Wouters, Céline Dept en Niels Albert.
0: Céline Dept is de nieuwe naam. Dat is de bekendste TikTokster van Vlaanderen. Zo kan ik het wel stellen, hè?
3: Klopt.
0: Oké. Okay. Jury, is dit de naam waar we met z'n allen op zitten wachten?
1: Je hebt twee stemmen juist.
2: Ai, Thomas. Ah, jammer genoeg is het niet de stem van Céline Dept. Volgend uur spelen we dus verder. Maar een dikke merci wel om mee te spelen, hè. Ciao.
0: Salut, Thomas.
3: Heel graag gedaan.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: Ja, en ondertussen kan je nog eens kijken naar alle gokken die al geplaatst zijn de voorbije dagen. Misschien bent je hoofd er wel van te tollen. Nostalgie.be, onze website checken. En vergeet ondertussen je radio niet nog een tikje luider te zetten. Voor Bon Jovi zo dadelijk It's My Life na Alison Moyet.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Céline Hermans heeft vandaag een nieuwe single uitgebracht. De eerste na het grote verlies van haar mama. En ook Britney Spears die komt vandaag met een nieuwe single. Dat is nog een song die ze samen met Justin Timberlake heeft geschreven. Straks gaan we daar een stukje van laten horen in het muzieknieuws.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Dovi Keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imoscoopman!
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
11: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
12: It's a Sunweb holiday.
11: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
15: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
16: Bel erop onze makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
0: Chance Muziekcafé.
18: Met Sean en Lenke.

Traan te veel, zo heet het nummer. En dat schrijft ze samen met niemand minder dan Meteor. Het nummer draait rond afscheid en verlies. Een thema dat voor Céline enorm dichtbij komt na het overlijden van haar mama Margriet eerder dit jaar. Maar ook Joris van Rossum die kon er zijn eigen hartzeer van afgelopen zomer in kwijt. Na de liefdesbreuk hè, met Céline van Ooitsel. Of ze het nummer ooit samen op het podium zingen, dat laten de twee nog even in het midden. Ja, magic. Heugelijk babynieuws bij de Starlings. Cato Kallebout en Tom Dice, die zijn voor de tweede keer mama en papa geworden. Het koppel verwelkomde afgelopen weekend een zoontje met de naam Amos. Een broertje voor hun tweejarige dochtertje Nova. De kerstverse ouders zitten naar eigen zeggen op een gigantisch roze wolk. Tom die nam in het ziekenhuis zelfs al zijn gitaar bij de hand om de kleine Amos muzikaal te verwelkomen. En met mama en de baby gaat intussen alles op haar best. En Britney Spears komt vandaag met een opvallende release uit de oude doos. Een nummer dat ze 25 jaar geleden schreef met haar toenmalige vriend Justin Timberlake.

De track heet She'll Never Be Me en werd in 2001 door de platenmaatschappij afgewezen omdat het niet goed genoeg was. Nu Spears' iconische plaat Britney 25 kaartjes uitblaast, verschijnt het nummer samen met 4 andere nooit eerder uitgebrachte tracks. Voor wie hoopt op een duet, Timberlake, die hielp enkel mee aan de tekst en melodie. Zijn stem ga je jammer genoeg niet horen.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Spin Doctors. Want ondertussen is het 35 jaar oud, dat album waar deze Two Princes op staat. Pocket Full of Kryptonite heet dat. Misschien heb jij dat nog wel liggen thuis. En daarom gaan ze ook een anniversary tour doen, de boys van Spin Doctors. Februari en maart volgend jaar in de States. Waarbij ze het album in zijn volledigheid spelen. Hopelijk breiden ze ook nog een Europese tour aan.
2: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
6: Ja.
5: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
6: Ja.
5: Een oorbel erin gejankt.
6: Helemaal in mijn midlife.
5: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
6: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
5: Ja, je moet wel je mond houden.
6: Ja, ik zal het weg.
7: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
1: Goedemiddag, het is 3:58. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Het Brusselse parket geeft meer uitleg over de schietpartijen in Brussel.
8: Ja, er zijn al meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette. Dat heeft de procureur des Konings Maniel gezegd. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens het parket werd hij 1 keer geraakt, maar er wordt nog onderzocht hoeveel schoten er in totaal werden gelost. Politieagenten vonden ook nog een grote hoeveelheid drugs in de gestolen auto. Er was gisteravond ook een dodelijke schietpartij in Elsene, maar daarbij zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt. De twee schietpartijen hebben niets met elkaar te maken. In de Kamer hebben de parlementsleden een minuut stilte gehouden voor de overleden agent. En daar wordt vandaag ook het parlementair jaar geopend. Normaal moest premier De Wever daar zijn State of the Union houden, maar de regering heeft nog geen begrotingsakkoord. De Wever is zelfs helemaal niet komen opdagen in het parlement, tot groot ongenoegen van de oppositiepartijen. Ze noemen De Wever laf en zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor deze mislukking. En de Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is de Spaanse exclave in Noord-Afrika. Bijna 3 maanden geleden drongen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar er verbleven nog enkele duizenden mensen in tentenkampen. Die werden ontruimd speciaal voor het bezoek van het koningspaar.
0: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag is het zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna krijgen we meer opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna brede opklaringen en 19 graden. Donderdag zonnig bij 20 graden. En vrijdag opnieuw bewolkt met in de namiddag regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
9: Ik dacht aan Ann Wouters
10: en Niels Albert.
11: Ja. Oh,
0: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
12: Wij zijn
13: Nostalgie.
0: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Chance Muziekcafé.
14: Met Sean en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan dit uur weer een plaat toevoegen aan die muziekcapsule. En daarvoor hebben we jou nodig. Vandaar zei ik we, om ons te helpen kiezen. Ja, welke platen nu eenmaal zo goed zijn dat we ze moeten vereeuwigen in de capsule voor het nageslacht. Vandaag wordt dat, wat je ook wil, een plaat met de letter F. En Lenke gaat u uitleggen waarom.
2: Ja, de F van First Minute.
1: Maar gelukkig is er een plopkap op die microfoon.
2: Toen horen pijn. Ja. Ja, van First Minute dus. Want Last Minute, dat concept van zo op het allerlaatste moment nog snel een goedkopere reis boeken, dat bestaat eigenlijk niet meer vandaag. Dat is er zo wat uit aan het gaan. Tour-operators die werken zo meer met dynamische prijsmodellen. Het is eigenlijk eerder andersom, dat je best zo vroeg mogelijk je reis boekt en dan zit je dus bij First Minute. Blijkbaar zou november ook de beste maand zijn om je zomervakantie goedkoop te kunnen vastleggen. En er is ook iets met Black Friday.

0: Friday. Dat is naar het schijnt dan ook weer de moeite, omdat je dan voor heel scherpe prijzen vliegtickets of hotels boekt.
1: Oh, ik krijg al mega veel hoesting om de zomervakantie te beginnen vastleggen. Wanneer zijn we weg? Dat gaan we bespreken tijdens dat jij in je eigen hoofdje even uitmaakt. Wat voor jou de beste song ever is, die begint met de letter F. Laat uw brein eens even werken en laat het maar weten in de Nostalgie-app.

0: Ja, dat is met de W, dus die mag niet meedoen voor de capsule. Wanna be starting something. We zoeken vandaag platen met als eerste letter van de titel een F. Wat is dus voor jou de allerbeste song met de F? Nog een dikke 5 minuten om je favoriet door te sturen. Laat maar komen in de app.
1: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op Pierre.net en in onze showrooms.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
9: Ook in mij?
8: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
12: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
13: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan een plaat vereeuwigen in de muziekcapsule met de F is de plaat van First Minute. Vergeet Last Minute, dat is blijkbaar niet meer van deze tijd. Zo vroeg mogelijk je vakantie vastleggen, dat is het voordeligst en ook gewoon het plezantst, want dan kan je daar heel lang naar uitkijken.
2: Ja, zo is dat wel. Dus het is eigenlijk een suggestie, een nummer met een vakantiegevoel eraan. Oh, Tine Bellemans, haar suggestie, die past daar toevallig zeer goed bij.
3: Hallo.
2: Save your rod, follow the sun.
3: Follow the sun.
2: Ik krijg toch al goesting om vakantie te vertrekken.
1: Oh,
2: echt waar. Which way the wind blows. Mag iets steviger van Tine van den Bergen. Iron Maiden. Met Fear of the Dark. En toch wat gas, weer wat gas terugnemen wil ik zeggen met Coldplay dan. U aangeboden door Patrick Moers. Fix You. Sarah van der Velde die dacht, ja, misschien ze gaan ze mijn suggestie niet pakken. Lenke en Sean, dus dan zing ik het maar zelf.
4: Freak out today, I want you here to stay. Freak out today.
2: Zeg ik voor freak out. Want toen Fabiola, top gedaan, Sarah, merci. Wat een vrouw. Maar er is nog één vrouw die het beter doet en die we gaan vereeuwigen.
5: We are go for launch.
2: Aangeboden door Jan Gijsselink, Linda Daneels, Christophe Santé, of Christophe Santé in dit geval, en Karin Bastini, Tracy Chapman, Fast Car.
6: We have a liftoff.

0: weer eentje bij ze in onze muziekcapsule. De hele lijst kan je checken op Spotify of nostalgie.be.
1: Rond 4:30 mag er weer iemand raden naar de laatste nog niet ontmaskerde stem in de drie van Nostalgie. Wie is die middelste stem tussen Ann Wouters en Niels Albert?
0: Weet jij het? Stuur dan nu Ik Weet Het in de app. En wie weet heb je straks wel 5000 euro extra bij... op

0: Just say the word, zingt hij. Just say the name. In de drie van nostalgie. Kom aan, mannen. 5000 euro.
1: De drie van nostalgie.
2: We gaan nog eens proberen om de drie van nostalgie te ontmaskeren. 5000 euro, daar spelen we voor. En die zou wel eens naar Lore uit Gent kunnen gaan. Goedemiddag, Lore.
3: Hey, goedemiddag.
0: Dag, Lore.
2: Hallo, hallo. Hoe lang ben jij al aan het meespelen met de drie van nostalgie?
3: Ja, ik zoek toch echt sinds het begin al mee, hoor.
2: Mm-hmm. Okay. En dan vermoedelijk ook al een paar keer van naam veranderd.
3: Absoluut, geen evidentie.
0: Ja, dit is jouw enige kans. We hebben straks drie namen van jou nodig. Twee namen kennen we al, Lore, maar wie is de laatste? We gaan eerst nog even luisteren.
2: Wij zijn...
4: Nostalgie.
0: Kom aan, Lore, dit is uw moment. Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie? Zeg het ons.
3: Ja, heel spannend, maar ik dacht dus aan Anne Wouters, Jill Peters en Niels Albert.
0: Anne Wouters, dan Jill Peters, weervrouw en Niels Albert. We gaan luisteren naar de jury.
1: Je hebt... twee stemmen juist.
2: Oh, spijtig, Lore. Twee stemmen, dus dat betekent...
3: Absoluut, dat is heel jammer.
2: Ja, dat betekent dat Jill Peters niet de persoon is die we zoeken. Merci wel om mee te spelen en welkom in de Nostalgieclub. En je weet, er staat ook nog een tip op onze Instagram-pagina sinds vanmiddag die je naar de juiste persoon leidt. Dus ga daar zeker ook nog eens kijken. Nostalgie België.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: Nou, nog geen 5000 euro, maar op de avondspits kan je wel altijd rekenen. En gelukkig is

0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: It's a sunweb holiday.
2: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet.
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
0: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Veel mensen denken...
6: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
7: Keer om.
5: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
6: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
7: Keer om.
5: Oh, dus stap af van...
6: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren, bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel.

0: Club.
1: Amai, ik heb vanmorgen goed gelachen met James Cook en Sander. Ja, James, die kwam Veronique vervangen in de ochtendshow. Omdat hij naar een beurs in Parijs moest. En James is een stevig beet genomen door Sander. En ook vooral door zijn man Dorian, want die kwam aan de lijn.
2: Die had dat niet door,
1: ongelooflijk. Die deed zich dan zo met een West-Vlaams accent voor als Peter uit Brugge. Brugge was het dan zelfs op den duur. Zo gezegd, een hele grote fan die graag een beetje DNA van James wilde krijgen. James had dat dus echt totaal niet door. Dat heeft hij ook achteraf gezegd, na de uitzending, aan een reporter van de podcast The Showbiz Club.
3: Ja, jongen. De Dorian die belt hier even los op die nostalgie. En die begint hier met een raar stemmetje opeens iemand te spelen. Een West-Vlaming uit Brugge. En ik geloofde het, een Peter uit Brugge, tot hij zei: ik ben uw grootste fan, kunnen ik een teennagel opsturen? Toen dacht ik, hier klopt iets niet. Maar zelf dan nog wist ik niet dat mijn Dorian was. Dus fantastisch goed gedaan, liefje.
2: Kijk eens, een teennagel. Echt, het hele verhaal hoor je morgen in een nieuwe aflevering van The Showbiz Club op de site van het Nieuwsblad. En je kan het moment van deze ochtend ook nog eens herbeleven op onze Instagram natuurlijk, Nostalgie België. Ga maar even opzoeken, ga maar even volgen. En zo. Maar allez, het klonk plezant en mag zeker nog eens terugkomen. Dus de James Cook als Veronique nog eens

0: Duran Duran en Ordinary World.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Ach, en daar zijn de Fine Young Cannibals nog eens. Wist je trouwens dat de term cannibalisme is afgeleid van de naam van de Cariben? Een inheemse stam die leefde op de Caribische eilanden en dan door ontdekkingsreizigers zoals Christoffel Columbus, cannibalen werden genoemd.
2: Hey schatje, we gaan shoppen hè.
3: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
2: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
3: Ja,
2: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
3: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
2: Oh.
3: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
2: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
3: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
2: Oh.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
8: Die tijdsregistratie bedoelt je?
7: Ja.
8: Daar kan ik u bij helpen.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
11: Tijd om het binnen gezellig te maken.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
0: Goedemiddag, het is 4:55. Het nieuws met vrouwtje Kaljon. En de Brusselse politie rouwt om zijn overleden collega.
13: Ja, de politie organiseert daarom vrijdag een herdenking. Die zal plaatsvinden om 11:00 in het Jubelpark. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de dood van de agent van 41. We weten al dat de man werd doodgeschoten tijdens een politieinterventie na een carjacking. De agent werkte in Burger en kreeg 1 kogel in zijn hoofd. Het parket onderzoekt nog hoeveel schoten er in totaal werden gelost. Op de grond vond de politie ook meerdere wapens en in de gestolen auto lag een grote hoeveelheid drugs. Verschillende verdachten zijn opgepakt. In de Kamer is het parlementair jaar geopend. Dat gebeurde zonder begrotingsakkoord en zonder premier De Wever. Die moest normaal vandaag zijn State of the Union houden. Maar de regering heeft nog geen begrotingsakkoord. De Wever is zelfs helemaal niet komen opdagen in het parlement. Tot groot ongenoegen van de oppositiepartijen. Ze noemen De Wever laf en zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor deze mislukking. Albert Heijn en De Leijzen hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat zegt het moederbedrijf Ahold. Sinds gisteren zijn er problemen met de website en app en liggen ook verschillende distributiecentra stil. Daardoor kunnen er in sommige winkels lege rekken zijn. Het is nog altijd niet duidelijk wat de precieze oorzaak van de IT-problemen zijn. Mogelijk gaat het om een cyberaanval. Maar volgens de directie zijn er geen klantgegevens gestolen. En Saudi-Arabië roept de inwoners van Sanaa, de hoofdstad van buurland Jemen, op om te evacueren. De regering gaat binnenkort luchtaanvallen uitvoeren, onder meer op een oliemaatschappij. Het zou een vergeldingsaanval zijn op de bombardementen van de Houthi-rebellen. Die vallen sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. En ook nu dreigen de Houthi-rebellen onder meer de luchthaven in Riyadh aan te vallen als Saudi-Arabië zou bombarderen.
1: Nostalgie weer.
13: Vanavond brede opklaringen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen mistig met minima tot 12 graden. Morgen zon en wolken bij 19 graden. Ook donderdag nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag krijgen we meer wolken met in de namiddag regen. Opnieuw bij zo'n 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
14: Ik dacht aan Ann Waters
15: en Niels Albert.
2: Ja.
1: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
16: Wij zijn
4: Nostalgie.
1: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win €5.000.
17: Nostalgie.
1: Chance Muziekcafé.
18: Met Sean en Lenke.

0: Ja, als je nog inspiratie zoekt voor je avondeten, dan hebben wij misschien wel een dagschotel voor jou. We gaan je straks weer 3 songs laten horen waar een link tussen zit. En als jij die kan vinden, dan maak je kans op een bon van 100 euro bij Food Prepper.
1: We gaan ook nog een laatste keer voor vandaag dan naar die derde stem naast Anne Wouters en Niels Albert zoeken in de 3 van Nostalgie. En je weet, je kan ook nog altijd gaan kijken naar onze Instagram-pagina Nostalgie België. Daar staat een tip die je naar de juiste persoon kan leiden. Rond 5:30 gaan we daarvoor spelen.
0: Er wordt echt al gesmeekt in de app. Er komt net binnen van Dennis. AUB! Ik weet het, maar heel veel mensen denken dat natuurlijk. Maar eerst, even ontstressen. Dat is ook heel belangrijk, want de werkdag zit er hopelijk op bij jou. Die mag je nu definitief afsluiten voor vandaag. Dus laptopjes dicht, boeken toe en uw radio nog een klein beetje luider. Want Lenken en ik geven een...
2: Tournee Generaal!

0: We spelen zo meteen weer voor 100 euro bij Food Prepper. Daarmee kan je bijzonder snel een gezonde maaltijd op tafel toveren. In minder dan een kwartier zelfs. Kan van jou zijn als je de link vindt tussen de drie platen die we je nu gaan voorschotelen. Eén woord zoeken we en dat mag je doorsturen in de Nostalgie-app.
1: Are you ready? Wat is de link tussen deze drie platen? Hello.

0: Ja, wat is de rode draad tussen deze drie nostalgie-hits? 100 euro bij Food Prepper. Als jij het weet, stuur ons je antwoord nu door in de nostalgie-app.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Vandaag in de Ardennen Weekend groepschat.
5: Lieve mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
4: Oh.
5: En zijn visgrief.
4: Ah.
5: Waterskis.
4: Plezant.
5: Een pizzaoven.
4: Allee.
5: Oela, en zijn nieuwe vriendin.
4: Hé, hey, wat? Laat zien.
6: Wassa.
7: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft de ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
5: Oh, ik wil ook met pensioen.
7: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Bij Expert zeggen we graag, komt voor elkaar. Ook bij tv's. We helpen je kiezen tussen OLED, QLED of mini-LED. Leveren een ASAP aan huis of repareren hem wanneer het scherm het begeeft. Kom dus zeker langs bij Expert. Een herstelling of een nieuw toestel komt voor elkaar.
12: Expert, meer dan een winkel.
13: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
17: Oh, dokter, het gaat niet meer.
18: Oei, en hoe lang speelt het al?
17: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
18: Oh, klassiek geval.
17: Is het nog te redden?
18: Nee, tijd voor iets nieuws.
17: En waar vind ik dat?
18: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
17: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
18: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
17: Gratis?
18: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
15: Macri, waar beter slapen begint.
19: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café.

0: Dagschotel.
1: Zoals elke dag hier in het Muziekcafé maak je weer kans op een bon van 100 euro bij Food Prepper. Dat zijn verse, gezonde maaltijden met Belgische ingrediënten die je in maximum 15 minuten op tafel zet. Bijzonder snel is dat. Het enige dat ik in die tijd ooit al eens heb gemaakt is denk ik een croque-monsieur. Dus ik vind dat straf. Heel welkom ook als je er een lange werkdag hebt opzitten en misschien ook lang in de file hebt gestaan. Goedenavond, Leslie uit Bornem.
2: Goedenavond.
1: Helaba. Zeg, vind jij jezelf een goede kok?
2: Ik vind dat wel, ja. Ik kan goed koken.
1: En heb jij zo een specialiteit?
2: Dat je goed kan maken? Volgens mijn kinderen kan ik heel lekker een verse vol-au-vent en varkenswangetjes maken.
1: Amai, hola. Varkenswangetjes, dat vind ik eigenlijk al behoorlijk fancy.
3: Amai, zeg, ja, Lenke geraakt niet verder dan een croque-monsieur, heeft ze net onthuld.
1: In 15 minuten.
3: Ik weet het. Zeg, Leslie, speel je alleen of heb je nog een hulplijn daar?
2: Ik heb een hulplijn, hoor. Mijn man zit naast mij.
3: Oké, top. En dat is een slimmerik, een muziekkenner?
2: Ja, dat is een grote muziekkenner.
3: Maar kijk, een goede kok en een muziekkenner samen, wat een topkoppel. Het enige wat ik dan wat wij van jullie nodig hebben, is nog een juist antwoord. Ik ga nog even de platen meegeven die voorbij kwamen. Dat was nummer 1, Billy Ocean met Caribbean Queen. Rod Stewart dan met Sailing. En dan The Tide is High van Blondie. Wat is de link tussen die drie songs?
2: De zee,
3: jawel. Dat is helemaal juist, Leslie. En hoe heet je man?
2: Danny,
3: ook goed gedaan, vriend. Jij krijgt van ons...
4: Dank u wel.
3: Een bon van 100 euro bij Food Prepper. Heel veel kook- en smikkelplezier. En er komen nog heel veel fijne platen aan hier op Nostalgie. Dus je gaat uw hartje kunnen ophalen, beste.
2: Dank je wel.
3: Ja. Welkom in Nostalgie Clubje, hè.
2: Dank je wel.
3: Ciao. Doei.

Lisa Stansfield, All Around the World. En over heel de wereld zijn ze nu aan het zoeken naar die laatste stem van de drie van Nostalgie. Zou die zo dadelijk nog op de valreep geraden worden? Het zou zo mooi zijn. Echt, oh, even heel ons muziekcafé afbreken van contentement zouden we doen. Stuur nu nog snel Ik Weet Het in de app en win die 5.000 euro.

0: Nostalgie.
1: De laatste kans vandaag om de drie van Nostalgie te ontmaskeren. 5000 euro, daar spelen we voor. En misschien is het wel Emily uit Koekelaren die daar vandaag nog snel mee gaat lopen. Goedenavond, Koekelaren. Ja, hallo. Emily, ja, even de spanning opbouwen. Hoe zit het met jouw stressniveau?
2: Redelijk goed, moet ik zeggen. Ja, toch wel.
1: Oké, dat is al een heel sterk begin. 5000 euro, is daar ook al een plan mee wat je daarmee zou doen?
2: Ik heb 2 zonen waarvan 1 student, dus die kosten wel wat geld.
1: Ja.
2: En we gaan ook graag op reis, dus dat is misschien ook een leuk extraatje om een reisje te doen.
1: Oké, voilà, het zou nuttig besteed worden. Ja.
3: Ja, we wensen het je alvast toe, Emily. We hebben natuurlijk zo dadelijk 3 namen van jou nodig. 2 namen kennen we al, Ann Wouters en Niels Albert, maar wie is die laatste? We gaan samen nog een keertje luisteren.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
3: En dan is het moment van de waarheid daar, Emily. Zeg het, wie zijn volgens jou de 3 van Nostalgie?
2: Volgens mij zijn het Ann Wouters, Erika Vliegen en Niels Albert.
3: Erika Vliegen, Belgische infectioloog, als je het zo uitspreekt.
2: Ja.
3: De vrouwelijke Mark van Ranst, zeg maar. Hè?
2: Ja, klopt.
3: Voilà, oké. We weten het ook niet, Lenker en ik. Dus we gaan kijken naar de jury. Geef ons een verlossing.
0: Je hebt 2 stemmen juist.
1: Spijtig.
2: Jammer,
1: Emily.
2: Jammer.
1: Ja. Het is niet Erika Vliegen. Merci om mee te spelen wel. En ook heel welkom in de Nostalgieclub.
3: Yo.
2: Dankjewel.
3: En morgen vroeg nieuwe kansen. Straks om 6 uur weer een pak straffe verhalen over je favoriete artiesten bij Tony Talboom in Top 3000 Heroes. We are

0: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dats24.
3: Code yellow.
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren met een totale garantie van 20 jaar. Voor een voorwaarde op Pierre.net en in onze showrooms.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
10: Ontbijt op bed gelijk een koning.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
10: King size.
9: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
11: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
12: België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
13: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
14: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
15: Sean's Muziekcafé
16: met Sean en Lenke.

0: Het weer met Erwin.
1: Yo, Erwin, vertel het ons. Wat brengt het weer vanavond?
2: Hey, Sean en Lenke. Hallo. In de loop van de avond breekt op meerdere plaatsen de bewolking open. Er is momenteel al wat meer zon in de ruime omgeving van Kortrijk. Maar anderzijds ontstaan er in de Antwerpse en Limburgse Kempen nog enkele lichte buitjes. Maar het is zacht, het is warm buiten. Het is nu nog altijd een graad of 20.
3: En de rest van de dag dan, Erwin?
2: Morgen komt de zon sneller tevoorschijn. Al zijn er zeker ook bewolkte momenten, maar het belangrijkste is toch wel dat het droog en zacht blijft bij morgen 19 graden. Donderdag doen we er nog een schepje bovenop, een graadje erbij. 20, misschien wel 21 graden met veel zon. En ook vrijdag start nog zonnig en droog. Maar nog voor de middag neemt vanaf de kust de bewolking toe. En er kan na de middag al wat regen vallen. Later is dat ook in de rest van het land. Maar toch opnieuw een zachte dag te pakken op vrijdag. Opnieuw 20 graden.
3: Dat is verdikken toch weer properkes. Dankjewel Erwin Franks en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Yo!
4: Muziekcafé. Nostalgie.

worry, be happy. Voilà, luister de rest van de avond maar naar Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Straks het verhaal van misschien wel het vreemdste kattenvrouwtje uit de popgeschiedenis. Schatrijk, wereldberoemd, woont in een kasteel en zingt in een taal die niet bestaat. En het is ook algemeen geweten, sommige artiesten laten lichaamsdelen verzekeren voor miljoenen. Handen, armen, hun stem of iets helemaal anders. Wat zou dat kunnen zijn? Tony Talboom vertelt het je zo dadelijk in Top 3000 Heroes. Nostalgie.

0: kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
5: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistwoudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl. Torso. Ergonomisch slapen.
3: Een goede avond. Dit is het nieuws van bijna 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. De Brusselse politie rouwt om zijn overleden collega. De politie organiseert daarom vrijdag een herdenking. Die zal plaatsvinden om 11 uur in het Jubelpark. De agent van 41 werd doodgeschoten tijdens een politieinterventie in Jette na een carjacking. Hij werkte in Burger en kreeg 1 kogel in zijn hoofd. Het parket onderzoekt nog hoeveel schoten er in totaal werden gelost. Op de grond vond de politie meerdere wapens en in de gestolen auto lag ook een grote hoeveelheid drugs. Verschillende verdachten zijn opgepakt. Albert Heijn en De Leijzen hebben een IT-systemen opnieuw opgestart. Dat zegt het moederbedrijf Ahold. Sinds gisteren zijn er problemen met de website en app en liggen ook verschillende distributiecentra stil. Daardoor kunnen er in sommige winkels lege rekken zijn. Het is nog altijd niet duidelijk wat de precieze oorzaak van de IT-problemen zijn. Mogelijk gaat het om een cyberaanval, maar volgens de directie zijn er geen klantgegevens gestolen. Het Franse antiterreurparket heeft een onderzoek naar de schietpartij in een middelbare school in Aubagne overgenomen. De vermoedelijke dader is 14 en een leerling uit de derde middelbaar. Hij zou een aanhanger zijn van de True Crime Community. Dat is een beweging die massamoorden verheerlijkt. De jongen opende gisteren het vuur in zijn school met een jachtgeweer. Daarbij raakten de directeur en een lerares gewond. De jongen is opgepakt, ook zijn ouders werden verhoord. En in Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saoedi-Arabië. Dat zeggen de Houthi-rebellen daar. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Saoedi-Arabië riep de inwoners daar eerder op om het gebied te verlaten. Het zou een vergeldingsaanval zijn voor de aanvallen van de Houthi-rebellen. Want die vallen sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saoedi-Arabië aan. Onder meer op de luchthaven van Riyadh.
0: Nostalgie weer.
3: Vanavond brede opklaringen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen mistig met minima tot 12 graden. Morgen zon en wolken bij 19 graden. Ook donderdag nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag krijgen we dan meer wolken met in de namiddag regen. Opnieuw bij zo'n 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
4: Ik dacht aan Ann Wouters
5: en Niels Albert.
6: Oh,
0: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
7: Wij zijn
8: Nostalgie.
0: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder. Nostalgie. Top 3000 Heroes.
9: Tony Talbo.
10: Bingo, bango, bongo. Nee, het is geen nieuwe bon waarmee je iets kan inruilen. Het is een gigantisch privéfeest. En alleen popsterren toegelaten. Je raadt nooit wie het organiseert, maar ik ga dat onthullen.
0: Nostalgie.
10: Straks na Outfield en Desiree.

0: En wat fijn dat jij weer bij Nostalgie bent. Straks Amy Winehouse en nu een feestje waar iedereen wil bij zijn.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Neil Tennant en Chris Lowe, ze zien er niet meteen uit als mannen die na een optreden de hotelkamer gaan slopen. Maar wanneer de Pet Shop Boys hun eerste wereldtournee achter de rug hebben, besluiten ze dat een gewoon feestje niet volstaat. Ze huren een gigantische televisiestudio in Londen en organiseren de Bingo Bango Bongo Party. Genoemd naar een bizarre club die ze in Tokio hadden ontdekt. En die Bingo Bango Bongo, ja, dat gaat behoorlijk ver. De studio wordt omgebouwd tot een gigantische nachtclub met DJ's, kermisattracties en allerlei bizarre toestanden. De gasten die dansen door tot vroeg in de ochtend. Het concept wordt zo populair dat er later nog Bingo Bango Bongo feesten volgen. Voor nummer 3 namen ze zelfs een weekend lang de gigantische Pinewood Studios over, waar onder meer Star Wars en James Bond is gefilmd. Ja, en nu is het wachten op Bingo Bango Bongo nummer 4. Ik hou mijn brievenbus al in de gaten voor een uitnodiging.

0: straks het verhaal van misschien wel het vreemdste kattenvrouwtje uit de popgeschiedenis. Schatrijk, wereldberoemd, woont in een kasteel en zingt zelfs in een taal die helemaal niet bestaat. Na Stevie Wonder en The Free.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Dovi Keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
11: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naaste drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière-switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
14: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
15: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het hoofd. Nee, dat is te lang.
14: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
16: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
17: Ja.
16: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
17: Ja.
16: Een oorbel erin gejankt.
17: Helemaal in mijn midlife.
16: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
17: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
16: Ja, je moet wel je mond houden.
17: Ja, ik zal het weg.
18: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
19: Tijd om het binnen gezellig te maken.
20: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
19: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
20: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
19: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.

0: Free met All Right Now. Alles is oké, want jij bent bij Nostalgie met de grootste hits het hele jaar door. En straks is dat TLC, maar eerst maakt Enya je helemaal relaxed.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Ja, ze verkocht wereldwijd tientallen miljoenen platen, maar leeft ongeveer het tegenovergestelde leven van een wereldster. Geen uitbundig celebrity bestaan. Ze woont teruggetrokken in een kasteel bij Dublin. Omringd door heel veel katten, geeft zelden interviews en op tournee gaan doet ze al helemaal niet. En haar muzikale wereldje is al even bijzonder en klein, want decennia lang werkte ze bijna uitsluitend met dezelfde producer Nicky Ryan en zijn vrouw Roma, die haar teksten schrijft. En alsof dat allemaal nog niet mysterieus genoeg klinkt, Enya en Roma zijn enorme Tolkien-fans. Voor The Lord of the Rings zong Enya zelfs teksten in het Quenya en Sindarin, een elfentaal die Tolkien zelf heeft bedacht. Een wereldster in een kasteel met katten die helemaal niet toert en af en toe in het elfs zingt. Eigenlijk is Enya geen popster, ze is een sprookjesfiguur met een platencontract.

0: Het is algemeen geweten, sommige artiesten laten lichaamsdelen verzekeren voor miljoenen. Handen, armen, hun stem, ja, of iets helemaal anders. Ja, wat zou dat anders kunnen zijn? Meer daarover na Softcell en Crowded House.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee, voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

0: De drie van nostalgie. Iedereen is daarmee bezig, maar ondanks de tips zijn ze nog niet allemaal ontmaskerd. Het goede nieuws daarvan is dat jij morgen opnieuw heel veel geld kan winnen hier op de radio. En veel geld, daar gaat toevallig ook het volgende verhaal over.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Want voor een wereldster kan een lichaamsdeel miljoenen waard zijn. Bruce Springsteen liet zijn beroemde stem verzekeren voor zo'n $6 miljoen. Rolling Stone Keith Richards liet zijn handen verzekeren. Ja, ook niet onlogisch als je daar al je beroemde riffs mee speelt. En wanneer Van Halen begin jaren 80 groot wordt, gaat het gesprek over hetzelfde onderwerp. Eddie Van Halen, zijn vingers zijn goud waard natuurlijk. En drummer Alex, die moet zuinig zijn op de lichaamsdelen waarmee hij avond na avond tekeer gaat. Maar zanger David Lee Roth vindt dat er bij hem één belangrijk onderdeel vergeten wordt. Little Elvis. En dat blijkt zijn koosnaampje te zijn voor zijn edele delen. Rod vertelde later dat hij die inderdaad bij Lloyd's of Londen liet verzekeren. En hij had nog een bijzondere verzekering, namelijk eentje tegen vaderschapclaims. Bruce Springsteen verzekerde zijn stem

0: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
0: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren, met een totale garantie van 20 jaar. Voor een voorwaarde op Pierre.net en in onze showrooms.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
13: Elektro of IT met service?
14: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
15: Een goeie avond. Het is 6:35. Ik ben Vrouwtje Kaljon. En ik begin met het assiseproces over de dood van kleuter Dien. Daar komen al een hele dag getuigen aan het woord. Onder meer de mama van de kleuter, maar ook de moeder van Dave de Kok en de dealer. Dien overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf eerder al toe dat hij hem had mishandeld en zijn lichaam dumpte in Zeeland. Hij staat terecht voor doodslag en ontvoering. Zijn ex-vriendin wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. De man die zondagavond met zijn Porsche door een tandartsenpraktijk in Steken reed, is aangehouden. Op verdenking van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man heeft er zelf gewerkt, maar hij moest opstappen. Hij reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. Hij deed dat mogelijk uit wraak of door relationele problemen. Want ook zijn ex-partner werkt in de tandartsenpraktijk. In heel Frankrijk hebben opnieuw zo'n 160.000 mensen betoogd tegen de besparingen in het onderwijs. Dat zegt Binnenlandse Zaken. Het protest verliep vrij rustig. Enkele railschoppers werden wel opgepakt. Sinds het begin van de protesten raakten al meer dan 200 scholieren gewond en ook meer dan 800 politieagenten. Intussen roept de vakbond op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen, meer leerkrachten en kleinere klassen. En onze voetbalvrouwen, de Red Flames, spelen op dit moment hun terugmatch in en tegen Polen. Ze strijden om een ticket voor het WK voetbal. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong van de heatmatch. Als ze nu gelijk spelen of winnen, dan zijn ze zeker van een plek in de laatste playoffronde.
16: Nostalgie weer.
15: Vanavond brede opklaringen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen mistig met minimaal tot 12 graden. Morgen zon en wolken bij 19 graden. Ook donderdag nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag krijgen we meer wolken met in de namiddag regen en opnieuw bij zo'n 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
18: Ik dacht aan Ann Wouters
19: en Niels Albert.
4: goed!
8: Ja.
4: Oh god!
18: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
19: Wij zijn Nostalgie.
18: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
1: Veel mensen denken...
2: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
1: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
2: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
3: Nee.
2: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
4: Ja?
2: Rijdt u weg?
4: Nee, sorry.
5: Oh, nee.
2: Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
4: Nee, ik blijf.
2: Oh.
1: Stap af van...
2: De bus nemen. Dat is toch mega frustrerend.
1: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn. Beweeg mee.
6: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
0: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
9: Ja, ik bel erop de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
12: Zeg, van het weekend. Mijn brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
13: Kom aan,
14: maar nee, de frituurbrand.
12: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
15: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
16: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.

0: stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
2: Oh, dokter,
3: het gaat niet meer.
4: Oei, en hoe lang speelt het al?
3: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
4: Oh, klassiek geval.
3: Is het nog te redden?
4: Nee, tijd voor iets nieuws.
3: En waar vind ik dat?
4: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
3: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
4: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
3: Gratis?
4: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
0: Macri, waar beter slapen begint.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goede avond. De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt misdaadjournalist Farouk Ashkounes.
7: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
6: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. De man die zondag met zijn Porsche een tandartsenpraktijk in Stekenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartsenpraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. In de VS sluit pretparkgroep Six Flags tijdelijk 10 attracties in verschillende parken. Nadat gisteren een bezoeker overleed in een attractie. De man werd uit een karretje van een achtbaan gecatapulteerd. Hij verwondde in zijn val ook nog verschillende inzittenden. Six Flags lag eerder deze maand al onder vuur, nadat tientallen mensen vorige maand zwaar gewond raakten in een andere attractie. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
5: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
8: Ik dacht aan Ann Waters
9: en Niels Albert.
3: Ja.
5: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
10: Wij zijn
11: Nostalgie.
5: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. BULKBAR.BE.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goede avond. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is intussen overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
4: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
3: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De man die zondag met zijn Porsche een tandartspraktijk in Stegenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartspraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nochtans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
2: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
5: Ik dacht aan Ann Waters
6: en Niels Albert.
7: Ja.
2: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
8: Wij zijn
9: Nostalgie.
2: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Ja, goedenavond. Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
2: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
1: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. En donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Ann Wouters
4: en Niels Albert.
5: Ja.
0: Oh, herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
6: Wij zijn
7: Nostalgie.
0: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: stemmen zijn ontmaskerd.
1: Ik dacht aan Ann Wouters.
2: En Niels Albers.
0: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.